0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
6: Het is 1 voor 6. Goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, brandweerkorpsen die maken zich zorgen.
7: Ja, na de politie zien ze ook bij de beroepsbrandweer dat veel eigen personeel bijklust als flexijobber. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden die toch die overuren willen presteren. Daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar, onder meer om die overuren van beroepsbrandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen als die bij de vrijwillige brandweer. Amerikaans president Trump die zegt nog maar eens dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Na goede gesprekken tussen de twee landen, zegt hij. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS die zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En sport in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van Bayern München en coach Vincent Kompany, maar PSG won die spectaculaire heenmatch in Parijs met 5-4. In de finale speelt Paris Saint-Germain tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. Die wedstrijd wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in Budapest, de hoofdstad van Hongarije.
5: Nostalgie weer.
7: We krijgen een bewolkte donderdag met kans op bui bij zo'n 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon- en wolkenveld.

0: bij 18 tot 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Veronique en Sander.
3: Een heel erg goedemorgen op deze donderdag. We zetten hem in met de grootste hits. En we zorgen ervoor dat een mogelijk ochtendtumeur smelt als sneeuw voor de zon. Goedemorgen. We are music. Is jouw ochtend ook al aangevat? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Robin S. met Show Me Love. Een heel erg goedemorgen, zometeen UB40 met Red in My Kitchen.
1: Goedemorgen, we zijn alweer donderdag. Wat vliegt die tijd toch snel, hè? Dag Sander, hallo.
0: Een zeer goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Ja, het weekend staat al bijna te kloppen op ons deurtje.
1: Ja, ik sta alweer te popelen.
0: Donderdag is eigenlijk een soort pre-vrijdag, vind ik.
1: Ja, echt hè? Ja, echt hè?
0: Ik vind dat een hele leuke dag in de week.
1: Dan is het nog maar eentje en dan zijn we eraan toe, hè?
0: En als je dan iedereen mag verwennen met die grootste hit zoals wij dat elke dag mogen, dan kan die donderdag niet meer stuk.
1: Ja, en zo te zien zijn ze ook al wakker in onze app, want ze sturen daar ook al heel veel goeiemorgens in.
0: Ja, Carol is er. Goeiemorgen, alles goed daar met iedereen. Pluk de dag en beleef iedere dag met een glimlach. Geniet van jullie donderdag. Weer al een rijmpje van ons Carol. Christa uit Bekkenvoort is ook al wakker. Ze zegt goeiemorgen. Sander en Veronique, met jullie muziek sta ik steeds blij op. Een hele mooie donderdag gewenst. Ook Erik uit Wust-Wezel heeft zich al aangemeld in de leukste ochtendclub van Vlaanderen, van op de bloemenveiling. En Dominique uit Ardooien die stuurt goedemorgen vandaag leveren en meekwelen in de kustregio. Ja, meekwelen ga je zeker kunnen doen, want vandaag gaat die Amazing 1000 weer verder. Dus dat belooft weer een hele dag genieten van de allerbeste muziek natuurlijk. Maar eerst en vooral moeten we al even uitkijken naar het verhaal van zometeen. Want ons Veronique die heeft weer een verhaal bovengespit waar jij van moet bedenken. Biechten of liechten, is het waar of is het een leugentje om bestwil?
1: Nou, ik maak toch altijd de gekste dingen mee. Hè? Nu, het verhaal van zometeen heeft iets te maken met Sander. Het heeft niet veel gescheeld of ik had een carrière in curryworsten, bitterballen en frietenbakken.
0: De Frida Kroket van de Belgische missenwereld
1: de
0: eigenlijk.
1: De Vero Kroket.
0: Maar ik ben wel benieuwd. Mm-hmm. De Dorien Nuits van 20 jaar geleden. We horen het zo meteen.

0: The Rat in the Kitchen bij UB40. Geen ratten in de keuken, maar wel goede verhalen hopelijk.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Bon, Sander, zie je het al voor je. Ik als uitbaatster van een frituur.
0: Dat zie ik niet voor me, maar ja, dat is al niet te min.
2: Wij eten elke week frieten, hè?
0: Elke dag ging je bijna zeggen.
2: Ja, elke dag is nu een beetje overdreven, maar wij eten heel veel frieten. Bon, het was in ieder geval bijna het geval. Voor een goede doelenactie een paar jaar geleden hadden ze enkele BV's gevraagd om zo een tijdelijke onderneming te beginnen. En de opbrengst daarvan zou dan eigenlijk naar het goede doel gaan. Nu, Goede Leliekes zou bijvoorbeeld bloemen gaan verkopen op de markt en ik zou dan tijdelijk een frituur openen. Ik moest dat echt dus allemaal zelf in orde brengen. Alleen de locatie die zou door hen, door die organisatie,
0: ja,
2: dan geregeld worden.
0: Ja,
2: voilà. Dus ik kan alles regelen, bestellingen plaatsen. Ik had zelfs al iemand geregeld om in dat frituur de bestellingen te verwerken. Hè. En dan van de ene dag op de andere een telefoontje. Dat die actie toch niet zou doorgaan.
0: En je had alles al geregeld.
2: Ja, wat dacht ik? Ik ben altijd goed voorbereid. Hè. Geen frituur dus. Alleen was ik wel vergeten om die bestelling, die patatten, te annuleren. Dus effectief, zoveel weken later, ik kreeg opeens kilo's frieten geleverd.
0: En wat heb je daar in godsnaam mee gedaan?
2: Maar ik heb dat toen aan de voedselbank geschonken. Oh. Wat moet ik daarmee doen?
0: Je hebt je goed hart laten zien.
2: Ja, zo heb ik toch nog iets voor het goede doel kunnen doen, ja.
0: Was Veronique de Kok ooit bijna een frituriste? Wat denk jij? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En dan kom je zo meteen te weten of ze de waarheid spreekt.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
6: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
5: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
10: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Ik ben Walter Balen. Ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom.

0: Lionel Richie, de man die ooit Veronique de Kok uitnodigde naar zijn hotelkamer.
1: Ja, mannetjes, erg hè.
0: Dancing on the Ceiling, dat had hij wel graag gewild, denk ik. Ondertussen is het 6:45 en is het tijd om erachter te komen of het verhaal dat ons Veronique hier net ten berde bracht waar is. Is ze ooit, was ze frituriste in wording of niet? Carol die zegt, goedemorgen Vero, ik geloof het frietjesverhaal. En zeker dat jij die nadien schenkt aan een goed doel. Volgens mij heb jij een genereus hart.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ook Frederike.
1: Heeft hij heel goed gezien.
0: Ook Frederike denkt dat het verhaal klopt. En ook Erik denkt dat je biecht. En die vraagt zich wel af wat er met al de bouletjes is gebeurd. Die je dan
1: die had ik niet besteld. Ik had alleen de frietjes nog maar besteld.
0: Chrisje die denkt dan weer dat het verhaal niet waar is. En Christa die twijfelt. Die stuurt, het zou kunnen, maar ik zeg nee.
2: Biecht ze.
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze.
1: En Sander, wat denk je? Is het echt of is het niet echt?
0: Ik denk dat het echt gebeurd is. Waarom? Omdat ik denk dat zo'n uitdaging van een tijdelijke onderneming... Jij zal dat met beide handen aannemen. Mm-hmm. Omdat jij wel echt iemand bent die en ondernemingszin heeft... en wel openstaat voor een uitdaging. Mm-hmm. Ik denk dat het waar is. Mm-hmm. Het is ook typisch media om dat dan zo last minute te cancelen. Dus ja, ik denk dat het waar is.
1: Dat kan altijd natuurlijk.
0: Ik denk dat het waar is.
1: Bon, ik als frituurist. De babbels met de klanten, daar zou ik keigoed in zijn. Zo het tempo om snel bestellingen, bakken, dit en dat. Dat zou ook zeer goed zijn, maar het is nooit gebeurd.
0: Oh. Nee,
1: ik heb nooit bijna een frituur geopend. Ik heb al heel veel voor het goede doel gedaan, maar dat nog niet. Laat dat geen nu openstaande vraag zijn. Nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Ik heb geen tijd.
0: Frituur Vero?
1: Nee.
0: Wat bestel je eigenlijk bij de frituur? Heb je een vaste bestelling?
1: Ik heb een vaste bestelling en dat is een klein portie friet met stoofvlees erop. Oh. Dat is een beetje lekker wak worden. Vers een tartaar en een curryworst speciaal.
0: Vind ik lekker. Bij mij is altijd een kleine friet met joppiesaus in een potje.
1: Oh, lekker.
0: Een biekieburger en een boulet speciaal met tomatenketchup.
1: Ja.
0: Voilà, het is 6:55 en we zijn aan Ovel Frituur bezig.
1: Maar er staat toch geen uur op? Dat smaakt altijd.

0: met de Big Smile. En Lilian die stuurt ook nu eens mijn dag helemaal goed met Klo-Klo. Joepie.
1: Ja, echt hè. Ik heb dat ook wel, hè.
0: Je vis à Rio. Zometeen hebben we het over dit geluid dat je misschien niet meer hoort binnenkort in de luchthavens. Wat heeft dit geluid nu te maken met de luchthaven? Wel, dat hoor je zo meteen na Fleetwood Mac en Destiny's Child.
2: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: België, de grootste namen uit de modewereld, de coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: Hey Vero, Céline en
15: Marguerite. En wat fijn om met jou wakker te worden.
14: Ja, fantastisch. Heel veel succes nog met Sta op.

0: Ondertussen stuurt Free van Este in de nostalgie. Goedemorgen, we vertrekken naar Torrevieja met de wielerploeg. De Kloschtrappers tot maandag. Hopelijk een beetje mooi weer voor de fietsers. Nostalgie nemen we ook mee. Dus zij zijn op de luchthaven deze ochtend. Dat is nu toevallig, zeg.
1: Ja, en zou op dit uur nog het café open zijn? Dat is natuurlijk de vraag. Want Ryanair Topman die wil een alcoholverbod op de luchthavens bij vroege vluchten. Wie heeft er nu om 5 uur 's ochtends behoefte aan bier, zegt hij. Dus, een alcoholverbod op luchthavens bij vroege vluchten. Dat was gisteren een van de vragen bij de tafel van ons Tinneke. Ja of nee?
0: Het is een moeilijke vraag, hè, want je ziet vaak op social media video's passeren van zeer dronken passagiers op vluchten. Vaak zijn dat van die Britten, ja, moeten we het benoemen. Ik heb het
1: ook al gehad, hoor, dat mensen naast mij zitten echt zo heel hard stinken van een drank. Oh, vreselijk.
0: Gisteren was het vrij duidelijk. 60% is gewonnen voor een alcoholverbod bij vroege vluchten. Voor 40% is dat helemaal niet nodig. Veronique, jij zat gisteren zelf aan het tafeltje van Tinnetje.
1: Ik ga niet vertellen wat ik toen heb gezegd. Ik zal het voor na 7 uur houden. Maar ik wil het wel eens even van jou weten. Hè.
0: Ja.
1: Wat vind jij? Moet er een alcoholverbod op vroege vluchten? Ja of nee?
0: Gisteren waren ook Alexander Hendricks en Piet Huizentruit te gast bij de tafel van Tine. En ook zij hadden daar wel een mening over.
2: Ik vind dat we in onze maatschappij toch al genoeg het vingertje hebben. Dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Ik denk, allez, ik ben 63 jaar. Ik weet wel of ik een pint mag drinken om 6 uur. Ik loop ook rond in avond en men ziet die man een pint. En ik zeg, ik zou dat niet doen. Maar als ze dat willen, laat ze. En ja, als die zat op een vliegtuig komen, dan zijn er aerostessen die kunnen zeggen van jij wordt niet toegelaten op dit vliegtuig.
3: Precies. Ik vind 5 uur iets te vroeg. Ik snap wel, als ze mensen op vrijgezellen gaan of zo, ja, mogen die wel een pintje doen, maar inderdaad is niks irritanter dan echt een groep mensen dat niet meer kan wandelen, dan moet overgeven als die naast je zit op het vliegtuig.
0: Voilà, wat vind jij? Ja of nee een alcoholverbod bij die vroege vluchten? En na 7 uur, weet je onze mening en kom je te weten of Veronique de Kok al eens een koepje drinkt om 5 uur 's ochtends. Je hebt nog even tijd om je reactie door te sturen en ondertussen, Veronique, kunnen we nog een flesje open doen.
1: Ja, voilà.

0: In Italiano, Umberto Tozzi en Gloria. Wat vind jij? Moet een alcoholverbod op de luchthaven invoegen komen voor ochtendvluchten? Laat het nog even weten in de nostalgie-app, ja of nee. En na 7 uur gaan we erop door. Ondertussen ook een berichtje van, wie was het nu weer? Frederik, Jeff, die al gisteren naar de tafel van Tina had gekeken. En blijkbaar heb jij een agressieve moeder als ze niet kan drinken.
1: Een agressieve dan nog? Oei. Nee, ik heb iets gezegd over ons mama, maar dat is grappig. Hè? Mijn vader is er bijna ingebleven aan het lachen.
0: Misschien moet je dat na 7 uur vertellen. Ja.
2: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
0: En zometeen ook nog deze van Leijers, Michiels en Soul Sister.

0: Zo'n speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De volgende patiënt alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
9: Uh-huh.
8: Thuis.
9: Oké. Okay.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar kreeg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Welkom bij Nostalgie. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, we zijn opnieuw wat rijker geworden.
15: Ja, want bij ongeveer de helft van de gezinnen staat er gemiddeld ruim 286.000 euro op de rekening, zeg maar hun vermogen, blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent en de Keytrade Bank. Hun vermogen groeit met ruim 3% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. En dat komt vooral omdat onze huizen meer waard zijn. Vastgoed blijft een ideaal investering om je vermogen te doen groeien, maar ook beleggen op de beurs of het traditionele spaarboek jou wel rendeert. Opvallend is ook dat jonge mensen, denk maar aan de Gen Z'ers, meer en beter sparen dan de oudere generatie. Brandweerkorpsen maken zich zorgen. Na de politie zien ze ook daar dat veel eigen personeel bijklust als flexijobbers. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden die toch niet overuren willen doen. En daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar om de overuren van brandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen als die bij de vrijwillige brandweerdiensten. Sport. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van Bayern München en coach Vincent Kompany. Maar PSG won de heenwedstrijd in Parijs, weet je nog wel, met die spectaculaire 5-4. In de finale speelt Paris Saint-Germain tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. Die wedstrijd wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in Budapest, de hoofdstad van Hongarije.
13: Nostalgie weer.
15: We krijgen een vrij bewolkte donderdag met kans op buien bij zo'n 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar er blijft wel droog, maxima tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
16: Veronique en Sander.
14: Good morning, welkom op deze donderdag. Vandaag ook weer tof volk hier in de studio. Altijd plezant om Jacques Vermeijer nog eens te zien. Dat is natuurlijk allemaal voor straks.

0: Soul Sister op jouw donderdag. Good morning. 7:04 ondertussen. En zoals elke dag gaan we ook vandaag weer door op die vraag uit de tafel van ons Tinneke gisteren. Ik zat er gisteren als tafelspringer en dat was ook wel... Ja, lachen altijd wel, hè. Behalve natuurlijk het onderwerp over onze hand, hè.
1: Dat was emotioneel.
0: Ja, dat is diep, hè. Zeker als je iemand goed kent, hè.
1: Snap ik. Hoe laat ben je eigenlijk thuis als je zo'n aflevering van de tafel hebt?
0: De tafel is live, hè. Dat is niet vooropgenomen. Dus dat is van 8 tot 9:15 zit je daar live. En dan is dat omkleden en naar huis rijden. Dus ik ben thuis rond 9:30. En dan een minuut later lig ik in mijn bed.
1: En is er dan nog een
0: dus dat is nog te doen.
1: Is er een nadrink zo van de tafel?
0: Er zijn altijd drinks. Gisteren was er een verplichte drink, omdat Nelke jarig was. Maar ik heb mij verontschuldigd.
1: Dat snap ik. Drinks, daar gaat het over eigenlijk. De vraag die Janne vraagt waarop doorgaan. Want zo'n drink wordt ook elke ochtend georganiseerd op de luchthaven. En dan is de vraag, moet er een alcoholverbod komen voor ochtendvluchten? Omdat er best wel wat last is van dronken passagiers.
0: Ja.
1: En nu is er ook de Ryanair topman die dat wil verbieden. Veronique, misschien moeten we alvast de bordjes even in de lucht steken. Wat vind jij? Moet er een alcoholverbod komen voor vroege vluchten? Ja.
0: Ik zeg een ja.
1: Jij zegt een ja.
0: Ja.
1: Onze producer zegt ook ja. En ik zeg wel echt duidelijk nee.
0: Weet je waarom dat ik dat nu zeg? Hè? Het gaat over het slot om 5:00 's morgens. Dus in de dag is het gewoon open, hè? Er zijn volwassen mensen die toch niet zo volwassen zijn. Dus voor die mensen, alsjeblieft, houd u een beetje in het gareel. Dat doe je toch niet om 5:00 's morgens. Om dan een zatte passagier naast u te hebben, is not nice.
1: Nee, ja, ik snap het.
0: Sorry,
1: dat verbieden vind ik altijd zo moeilijk.
0: Ja, maar ze leren het niet. Ze kunnen het niet uit zichzelf. Dus wat moeten doen zoals de kindjes? Het verbieden, anders in de hoek.
1: Maar als je dat verbiedt, dan gaan die toch gewoon thuis drinken? Of dan gaat er al...
0: Ja, maar dan heb je wel een probleem. Dan is er iets anders aan de hand. Dan heb je een probleem.
1: Dat snap ik zeker. Ik denk gewoon, wees wat strenger op het feit dat dronken passagiers niet op dat vliegtuig mogen. Je mag dat weigeren aan de incheckbalie. Doe dat gewoon. Ja. Wees daar een beetje strenger op. En als dan iemand...
0: Maar dat gebeurt al, denk ik. Zo. Als mensen het echt uithangen...
1: Ah, wel, maar dan heb je daar al een manier om ze tegen te houden. Want ik vind al die mensen straffen die dan eens één pintje drinken. Ik vind dat zo moeilijk. Dat is een beetje het kind met het badwater weggooien.
0: Sander, we spreken over 5:00 's ochtends. Hè?
1: Ja.
0: In een dag is dat gewoon open, hè, het café.
1: Ik drink voor de show ook altijd één pintje. Dus nee, dat is niet waar. Ja, dat is een mopje. Ook in de nostalgie zijn de meningen wel verdeeld. Hè?
0: Ja, Erik uit Wustwezel die zegt... zo eens een keer zot doen, 's morgens, dat moet kunnen. Robbie uit Brasschaat die zegt... Nee, niet verbieden. Onze vakantie begint stevast met een glasje champagne op de luchthaven om de vakantie in te luiden. Maar ja, bij mij ook, maar niet om 5:00 's morgens. Robbie, alsjeblieft. Dominique, ik vind een totaal alcoholverbod een vliegtuig, zegt ze. Els uit Mol die zegt... Hangt ervan af of je vertrekt of aankomt. Ik drink geen bier. Maar bij aankomst in België na een vlucht van Amerika heb ik ook een Stella gedronken. Een beetje thuiskomen, zeg maar. En dan een David die zegt, voor de piloten moet er wel een verbod zijn. Ja, liefst, ja.
1: Dat lijkt me een zeer goed idee. Griet uit Laarne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Ja, Griet, jij zou het niet verbieden.
2: Nee, ik zou het niet verbieden, nee. Ik vind dat je dat zelf moet kunnen beslissen. Of je een koepje wil drinken of een biertje wil drinken. Ik spreek dan vooral over een koepje over mezelf. Ik vind dat je dat zelf moet kunnen beslissen. Je bent oud en wijd genoeg om zelf te zijn. En ik vind dat Xander daar een beetje gelijk aan in geven. Maar ik kan Veronique ook gelijk geven. Als je van 's morgens vroeg al zat bent, dan heb je een probleem. Maar dan heb je dat gelijk wanneer. Dus ook als je op de vlieger stapt. Mijn man heeft ooit voor ons eerste huwelijksverjaardag was een vlucht van 6:00 's morgens om 6:00 's morgens, dus we moesten ook heel vroeg aanwezig zijn. En mijn man had een limousine besteld en dat was met een flesje champagne erbij.
0: Hola.
2: Maar mijn man drinkt geen champagne.
0: Ah, oei.
2: Dus ik heb die fles volledig alleen zelf gedronken. Want ik vond dat zo zonde. Dus ik had wel hoofdpijn op de vlieger. Ik was niet zat, maar ik had zeker genoeg.
1: Wacht.
2: Een extra koekje had liedje moeten doen. Maar ik vind dat we dat zelf
0: moeten
2: kunnen
0: doen. Griet, als jij een heel fles s'morgens vroeg drinkt, je voelde je niet zat, schattige, gewaard zat.
2: Ja.
0: Gewaard zat. Goeiemorgen, zeg. Amai.
2: Goeiemorgen.
1: Prachtig. Dat is nog eens een ontbijt met bubbels. Griet, dank je wel om je mening te delen. En welkom in de leukste ochtendclub van het land. Hè.
2: Ja, oké. Dank je wel.
1: Oh, en ondertussen nog een zeelende hoest van Veronique de Kok.
0: Ja, joh, ik raak er niet vanaf, hè.
1: Een hele fles champagne 's ochtends. Ja, jongens, Griet, ze kan er wat van.
0: Dat vind ik misselijkmakend, echt waar.
1: Als ik hier nu een hele fles champagne zat drinken, dan kan je mij afvoeren, denk ik.
0: Oh, Mia.
1: Depeche Mode, just can't get enough. Beetje de samenvatting van ons Griet om 6:00 's ochtends. Een hele goede morgen.

0: Voilà, ze. Helemaal proper.
1: Ja, die tekenfilm hebben wij honderden duizenden keren moeten zien.
0: Shark Tale.
1: Verplicht. Van de kleine.
0: Oh, waarschijnlijk ook op het vliegtuig, terwijl de moeder een kopje champagne aan het drinken was.
1: Waarschijnlijk. Dat zou ook wel gebeurd zijn, ja.
0: Jij had ook nog een verhaal. Je hebt het gisteren ook in de tafel van Tina al verteld. Ja, over jouw mama en vliegen.
1: Ja, ja, ja. Tina vroeg dat gisteren, ben je voor of tegen? En ik zeg, ja, ik ben voor. En ik zei tegen Tina, ik weet dat ik nu de haat van ons mama op mij krijg. Die gaat echt heel boos zijn dat ik ja zeg. Want mijn moeder heeft vliegangst. En wat die altijd doet, eender op welk uur die vlucht is, is ook een flesje drinken zo. Een mini flesje, hè?
0: Niet gelijk grieten,
1: nee. Nee, zegt ze zot. Nee. Dus ik weet, als die dat niet heeft, maar dat is puur psychologisch, hè? Van, oh nee, met een alcohol, ik moet dat hebben. En die boeken ook altijd bewust zo die VIP plaatsen, omdat ze dan ook altijd nog een kopje krijgen.
0: En je papa, drinkt hij dan eentje mee, of?
1: Ik denk dat wel. Alles voor de goede zaak, hè. Alles voor de goede zaak, toch?
0: Dat is voor de gezondheid, dat is voor de gezondheid. Zometeen gaan we geen koepje drinken, maar wel aan Erwin vragen wat het weer wordt vandaag. Ja. Maar dat allemaal na de Pet Shop Boys en Wham met The Edge of Heaven.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
15: Ah, Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
16: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
17: Amai, dat wordt vlammen.
16: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
19: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
18: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
20: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Dorso.
23: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
22: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
23: Echt?
22: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
23: Dorso, ergonomisch slapen.
24: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op mijn mak.

0: die moet je toch volledig uitspelen. Nou, ik vind die zo leuk. George Michael natuurlijk nog met Wham.
1: Ik wou nog zeggen, zo meteen de Pet Shop Boys, maar eerst moeten we...
0: Ja, ik wou vertellen, ik had gisteravond al mijn winterjas nog aan. Ik heb die in de auto laten liggen, vanochtend had ik die ook nog aan. Dus ik vond het eigenlijk niet zo heel wakker.
2: Het weer met Erwin.
0: En wel, ik ga eens aan onze Erwin vragen of ik die nog lang ga nodig heb, want ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Goedemorgen Erwin.
3: Goedemorgen, dag Veronique. Ja, het is een echt lentedipje hè, waar we door moeten. Ja, niks aan te doen. Maar het wordt vandaag toch al wat beter in vergelijking met gisteren en eergisteren. Er komen heel voorzichtig enkele zonnige momenten tevoorschijn. Al is het ook vaak grijs, vooral in het centrum van het land. Opnieuw in Wallonië, in de Ardennen. Daar valt zelfs af en toe nog wat lichte regen of een bui. En het is nog altijd fris. Hè. Vanmiddag hooguit 15 tot 16 graden. Dat is geen vette, hè?
0: Oh, en wanneer kunnen we nog eens in de tuin relax liggen, zo in het zonnetje? Aangenaam.
3: Geduld wordt beloond, Veronique. Echt,
0: want geduld heb ik nu net niet, hè.
3: Ai, nee, een klein dagje geduld. Morgen wordt beter, echt waar. De zon komt al wat vaker tevoorschijn. En vooral die dikke jas kan terug in de kast, want het wordt een pak warmer. Morgenmiddag is lokaal al 20 graden mogelijk. Daarmee kan je al naar huis komen met die temperaturen. En dat warmere weer, kijk, dat nemen we gewoon mee naar zaterdag. Redelijk wat zon. En het wordt dan nog wat warmer, dan zelfs tot 23 graden. Het is wel de beste dag van het weekend zaterdag, want in de loop van zondag, na de middag en vooral zondagavond, ontstaan er enkele fikse regen- en onweersbuien. En dat is dan weer het begin van veel wisselvalligheid begin volgende week. Het wordt dan ook opnieuw koeler. En dus die dikke jas die je daarbij hebt, Veronique, je mag die wegleggen, maar leg die toch maar niet te ver.
0: Verdorie. Zeg, ik wou zeggen, ik ben goed gezind, Erwin, maar nu,
1: Nee, we gaan het positieve onthouden. Zaterdag wordt het goed weer.
0: Ja, dus dat betekent wel dat ik het volgende week terug ga nodig heb.
1: Dat is waar. Maar mijn zus bijvoorbeeld, die is zaterdag jarig.
0: Oh, dat is leuk.
1: En die heeft een leuke tuinapero voorzien.
0: Dat is tof.
1: Dus wij gaan ons amuseren in het zonnetje. Voilà, merci Erwin. Ondertussen de Pet Shop Boys en de Go West. En zo meteen hoor je van Bart van Langen over wat er allemaal gebeurt in de wereld.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: nummer is toch ooit gecoverd door de Rode Duivels als WK-lied?
1: Ja, dat klopt.
0: Go West van de Pet Shop Boys. Toen was het volgens mij het WK ook in de Verenigde Staten.
1: Oh, schatke. Goh. Voetbal, geen idee.
0: Ik ben daar volgens mij echt relatief zeker van. Dat was volgens mij
1: het zoek het zelfs een keer op als we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Is dat geen goed idee?
2: Dat is een heel goed idee.
1: Hier is Bart van Langenhoven.
2: Dank u. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vooral voor omdat het uiteraard fiscaal aantrekkelijker is. Het aandeel bij elektrische bedrijfswagens verdrievoudigde op 2 jaar tijd. En vooral in Wallonië steeg het aantal sterk. Argentinië onderzoekt knaagdieren op het Hanta-virus. Aanleiding is dat Nederlandse cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met dat virus. Het meerde begin vorige maand aan bij een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan dat virus reisde ook door dat land voor ze aan boord gingen. Het is wel nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. En laten we het nog eens hebben over een van onze beste doelmannen ooit. En dan zeggen jullie spontaan...
0: Jean-Marie Pfaff.
1: Jean-Marie Pfaff.
2: Voilà. Die stelde gisteren in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zijn persoonlijke collectie voor. Waaronder een gedragen truitje van het legendarische Argentijnse voetbalwonder Diego Maradona.
1: Wow.
2: Van op het WK 86 in Mexico. Het is ook het topstuk van de souvenirscollectie van onze Jean-Marie. En dat truitje van Maradona gaat binnen kleine 14 dagen onder de Veilinghamer in Parijs. Met een mooie startprijs van €350.000.
1: Ja, dat de. Amai.
2: In de collectie van Pfaff zitten ook nog andere iconische voetbaltruitjes die mee worden geveild van wereldsterren zoals Johan Cruijff en Michel Platini. Wie kent die nog?
1: Maar waarom doe je dat in godsnaam weg? Dat zijn toch... Dat is toch nostalgie? Dat hou je toch bij?
2: Misschien wil hij een spaarpotje voor zijn kleinkinderen?
1: Oké.
2: I don't know.
1: Oh, ik vind dat heel jammer. Ik zou daar echt hartpijn van hebben.
0: Ja, zou ik ook hartpijn hebben.
2: Ja, dat zijn
0: herinneringen.
2: Voor mij onbetaalbare herinneringen.
0: Ja, snap ik.
2: Kijk.
0: Ik heb het ondertussen opgezocht trouwens, het WK 1994 was inderdaad in de Verenigde Staten.
1: Dat zie ik, we hebben toch een slimme
2: Een genie is het? Een genie?
1: Dat is niet te doen,
0: en toen, inderdaad, coverde de Rode Duivels Go West en dat klonk toen zo.
2: Allee, waar die beginnen nu?
0: Dus inderdaad, de Rode Duivels...
1: Ik kom daar ook iets van zangen.
0: Ik zal iets wat doorspoelen ondertussen. Zei, hè.
1: Oei, dat waren de spelers zelf misschien die dat zongen. Ja,
0: de spelers zelf hebben dat ingezongen, inderdaad.
2: Ja. Maar ik herinner mij nog een lied van De Rode Duivels gaan naar Spanje.
0: Wilt u dat, denk ik?
1: Ja, dat was iets beter, hè?
0: De WK-liederen vroeger waren toch wat legendarischer.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Tomaken stuurt, yes, prachtig nummer. Een van de liedjes van mijn vrouwtje en mij. Deze U2 met With or Without You.
1: Ja, straks krijgen wij nog een heel leuk bezoek hier. De bekendste garagist van Vlaanderen, die komt op bezoek, hè?
0: Inderdaad. We kunnen alvast verklappen dat die naam bestaat uit 3 letters.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel weet over wie dat gaat nu, hè?
0: Iets met een D, een T en nog een D, maar dan in een andere volgorde.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Hoort hem zo meteen. Na Chic met het fantastische Le Freak.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
8: Zimo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo, ook een huis zoeken met de Zimo app. Zimo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de immo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Sommige mensen horen er een stik met friet in, maar het is wel degelijk le friekse chique. Ondertussen heeft Guy Storms al door wie ons bezoek is in de studio.
1: Zal het gaan, ja?
2: Met Veronique de Kok.
3: Goedemorgen, bijna 7:15 ondertussen. Die donderdag die is al volledig op gang. Hopelijk ben je met het juiste been uit bed gestapt. Met die goede muziek hier bij Nostalgie erbij. Gaat die ochtend nog eens zo goed gaan. En zeker met dat schoon bezoek hier vandaag in de studio. Jacques Vermeijer, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique.
3: Hoe is het met u?
4: Goed, dat zie je. Hè?
3: Jij ziet er zo gebruind uit.
4: Zeg. Mag jij ook. We zijn samen op vakantie geweest.
3: Samen, ja.
0: Ze weten dat niet, maar dat is
4: we kunnen elkaar al jagen.
3: Zeg, Jacques, je staat hier natuurlijk in uw prachtig uitgedosten outfit. Iconisch, mag ik dat wel noemen. De overal van DDT uit FC De Kampioenen natuurlijk. Dat personage dat je heel lang speelde. En nu ben je daar toch wel iets mee van plan, hè?
4: Ja, iets veel, ja. Optreden, hè.
3: Vertel.
4: Ik heb, dat is mijn 10e zaalshow. Hè? Mm-hmm. Dus ik heb er al 9 gedaan. Met een 10e, wat gaan we doen? Ik heb veel typetjes gedaan. Fonske Verzelen, Jeanke de Visser.
3: Just.
4: Maar vaak het typetje der typetjes.
3: Ja, natuurlijk.
4: Een iconisch typetje. Dankzij de VRT en de kampioenen. Is DDT. En daar gaan we nu mee optreden. Het is al enorm veel gevraagd. Ik ben er nooit mee op de planken geweest. Ja. We hebben dat met de VRT afgesproken. En ja, ik vlieg erin, hè.
3: Zeg, en wat mogen we eigenlijk verwachten? Is dat zoiets interactief of echt solo?
4: Ja, het is solo. Hè. Het is een show van 2 uur. Maar het is interactie constant met het publiek. Het is ook... DDT komt op rom omdat Jacques Vermeijer geen succes meer heeft. Met zijn dikke nek is bij de VRT vertrokken naar de VTM voor veel geld. Hij ziet hem nu. En nog goed dat hij mij heeft. Want voor de vorige show met Jacques Vermeijer, daar kwam geen kat naar kijken. Maar nu, je ziet dat volle zalen. En het is ook zo. Want ik ga ook afrekenen met Vermeijer. Jongen, die eventueel zijn huis uitgangen. Hè.
3: Okay,
4: en ook, de vrouw uit mijn leven ga ik ook bekendmaken. Dus... in mijn bureau vroeger, deze jaren stond er zo een karton, dat was Jacquelineke.
3: Mm.
4: Maar Jacquelineke is iemand die speciaal is in mijn leven. Ik ga er ook over praten. Dan is er interactie.
3: Mm.
4: We gaan ook een veiling houden in de zaal. Mooi. Er mogen op het einde allemaal een meet en greet op het podium.
3: Okay.
4: We gaan zingen en liedjes van de kampioenen, maar ook ja, humor hè, en one-liners en noem maar op. Dus het is een zaalshow, maar als Dimitri de Tremmerie.
0: Je moet erbij zijn eigenlijk.
4: Je moet erbij zijn en er zijn er veel die er willen bij zijn. We zijn in het begin van de week gestart en het loopt heftig.
0: Het loopt hard. Het is al 28 jaar geleden, Jacques, dat de laatste aflevering van de kampioenen met DDT werd uitgezonden. Na al die jaren blijft die een van de favorieten van de fans, denk ik. Het is een personage dat de tand destijds moeiteloos doorstaat. Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
4: Ja, het is ook Jacques Vermeijer die het speelt. Hè. Dus ik ben altijd actief geweest. Maar inderdaad, wat is dat? En je kunt dat niet uitleggen. Als ik nu in het Groot Warenhuis kom en er is een meisje van 6, 7 jaar die een foto wil, dan denkt de Marcel van K3. Hè? Nee, dat is allemaal Dimitri. Dus het is niet van 7 tot 77. Het zijn...
3: Dus je wordt nog veel aangesproken eigenlijk als DDT dan?
4: Ja, maar de meesten zeggen Jacques.
3: Ja,
4: maar
3: ja.
4: Kleine kinderen die zeggen Dimitri. Hè?
3: Oh.
4: En Marcel ook naar Roland toe. Wat weet ik
3: allemaal. Ja.
4: Maar ja, wat is dat? Hoe komt dat? Dat beeld, die herhalingen, een vierkant beeld, oud. En het is van generatie op generatie. Grootouders, die hun kinderen, die hun kleinkinderen.
3: Ah ja, ik vind dat, heel veel mensen zijn fan natuurlijk van FC De Kampioenen. Dat is al duidelijk, dat is al jaar en dag zo. Maar is dat zo, merk je dat ook, dat de show ook voor niet-diehard fans gaat zijn?
4: Dat ik het niet weet. Het zijn erbij die voor mij komen.
3: Mm.
4: Die weten mijn zaalshows. Maar nu krijg je daar een laag bij van fans. We zien dat dan aan de verkoop nu. Hè. Dus er zijn veel optredens al volledig uitverkocht en beginnen in de namiddag te boeken. Omdat de kinderen gaan komen. Het gaat ook anders zijn als vroeger. Vroeger was dat al een beetje pikant, een beetje seks, een beetje kakapipi. Nu is dat nog altijd Dimitri, maar niet... Het seksuele gaat wegvallen.
3: Oh, dat is wel
4: erg jammer.
0: Veel mensen heel jammer. Jacques, weet je nog wanneer ze je gevraagd hebben in de tijd om toen de WRT kwam met die serie De Kampioenen, ze bel jou dan vermoed ik om auditie te komen doen voor zo'n rol. Weet je nog hoe dat in zijn werk is gegaan?
4: Ja, dat was heel simpel. Ik was al met de drie wijzen begonnen. Meester, hij begint weer. Drie wijzen. Oei, Jacques, Adia's avondshow. Dus ik had werk zat. Ik had mijn schoenen. Ik verkocht schoenen. En dan vroegen ze om een auditie te komen doen. VTM was begonnen in 1989. Zouden we willen meedoen in een comedyreeks? FC De Kampioenen. En ik hoopte dat ik die rol niet zou hebben, omdat ik toen al veel werk had. Ik was met Luc Verschuren vol een bak aan het optreden. Uh-huh. Ik deed 200 optredens per jaar. Hè. En dan vroegen die me om nog een auditie. Dus ik ging daar naartoe in de hoop dat ik het niet zou hebben. En ik had die rol. Dat was, ik zei, godverdek, het is niet waar. Maar natuurlijk, de geschiedenis. Hè. Dus het is nu, en dat is een enorm verschil. Ik zeg, Dimitri de Tremmer staat boven Jacques Vermeire. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jacques Vermeire gaat, dan ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer hier... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
3: Geef toe, Sanne.
4: Laat de foto nemen.
0: Ik snap het, Jacques Vermeire wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook
4: ja,
0: natuurlijk.
4: Ja, voilà, goed gezien, jongen.
3: Zeg, Jacques, waar kunnen we tickets vinden?
4: Jacquesvermeire.be. Dat is, dat alles staat, er staat erop. Hè.
3: Ja, ja. Je staat hier nu al in vol ornaat. Ja. Je ziet eruit als DDT. Maar zit die DDT nog wel in u? Dat gaan we straks eens testen. Dus blijven plakken. Hè.
4: Het is niet waar, hè.
0: Zal het gaan?

0: veel mensen die heel erg blij worden om DDT te horen op de radio zo vroeg in de ochtend. Gauthier, Tom en Mark, die zijn al enorm aan het genieten.
1: Ja, dat is leuk. Dus laat die berichtjes maar komen natuurlijk. Ja, nu, lieve Jacques Vermeire, je bent er natuurlijk nog altijd hier, hè, in onze studio. Omdat je binnenkort een show gaat spelen als DDT. Maar wij gaan straks na 8 uur toch nog eens even checken hoeveel van DDT er nog in jou zit. Nu, we gaan een scène spelen zo meteen van FC De Kampioenen. Maar de welke, dat hebben wij gevraagd aan de bekendste FC De Kampioenen fan die er is. Heb je een idee over wie het gaat?
2: Oh, nee, nee, nee,
1: nee. Nee, het is Guga. Guga Baoula.
2: Ach ja, tuurlijk, de Guga. Ja, ja, ja, ja.
0: Maar wat is nu de favoriete scène van Guga?
1: We gaan eens luisteren.
0: Gaan Guga Baoula met DDT?
3: Hey, Guga Baoula hier. Kiezen voor de beste scène met Dimitri, met DDT. Dat is een beetje moeilijk, maar... Maar waar ik spontaan op kom, is de scène in Prijs, waar Carmen probeert om de portefeuille met het winnende lotje te ontfutselen bij DDT. Ik vind dat geweldig.
0: Geweldig, hè? Kan je die scène nog herinneren, Jacques?
2: Ja, ja, ja, ja. Dat was een machtige reeks. Want ik moest overal naartoe voor tijd en te doen. En dat was plezant. Ja,
1: en iedereen wilde dat winnend lot natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Het was een misverstand, hè?
0: Ook de eerste keer in de Kampioenen. We hebben de tekst voor je uitgeprint, Jacques. Dan hebben we alleen nog wel een Carmen nodig. Maar er is één iemand die vanzelfsprekend die rol op zich kan nemen hier in de studio. En dat ben ik uiteraard.
1: Nee,
0: ik ben...
1: nee, Sander. Ik ga dat wel doen. Ik ben degene met een Nero. Dus ik speel Carmen.
0: Ja. Allee, okay. Het is goed. Straks hoor je hoe Veronique de Kok haar innerlijke Carmen Waterslagers bovenhaalt en of DDT nog in Jacques Vermeire zit.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
10: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen

0: Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeek. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10 en 15%.
0: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 8. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, we zijn opnieuw wat rijker geworden.
4: Ja, je merkt het misschien bij jezelf, want bij ongeveer de helft van de gezinnen staat er gemiddeld ruim 286.000 euro op de rekening, zeg maar een vermogen, blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent en de Keytrade Bank. Het vermogen van die gezinnen groeit met ruim 3% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. Komt vooral omdat onze huizen meer waard zijn. Vastgoed blijft een goede, ideale investering om je vermogen te doen groeien, maar ook beleggen op de beurs of het traditionele spaarboekje, jawel, dat rendeert allemaal. Opvallend is ook dat jonge mensen, denk maar aan de Gen Z'ers, meer en beter sparen dan de oudere generatie. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vaker voor omdat het uiteraard fiscaal aantrekkelijker is. Het aandeel elektrische bedrijfswagens verdrievoudigde op 2 jaar tijd en vooral in Wallonië steeg het aantal sterk. En brandweerkorpsen maken zich zorgen. Na de politie zien ze ook bij de beroepsbrandweer dat veel eigen personeel bijklust als flexijobber. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden die toch die overuren willen doen. En daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar om die overuren van beroepsbrandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen, zeg maar te belasten, als die bij de vrijwillige brandweerdiensten. En dan nog voetbal. Paris Saint-Germain en Arsenal spelen zaterdag 30 mei de finale van de Champions League in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Parijzenaars plaatsten zich gisteravond ondanks een 1-1 gelijkspel in de terugwedstrijd tegen het Bayern München van Vincent Kompany. Maar Paris Saint-Germain won die spectaculaire inwedstrijd met 5-4.
2: Nostalgie weer.
4: Het is een bewolkte donderdag met kans op buien, maar ook een streepje zon bij 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog. Maximaal tot 18 graden. Het weekend dan. Zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien en kans op onweer bij zo 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
3: Goedemorgen, DDT is hier nog altijd. Het wordt hier dus nog heel plezant in de studio. Blijf zeker, zeker hangen in die leukste ochtendclub van het land. Welkom.
6: En je hoort hoeveel Carmen er in Veronique de Kok zit.

0: right,
1: is toch een heel sexy plaatje, hè, Sander?
0: Een sexy plaatje voor een sexy man die we bezoeken hebben, Veronique.
1: Oh, it matches. Zeer goed. Ondertussen, 6:08. Goedemorgen. Bij ons nog steeds Jacques Vermeijer natuurlijk. Of moet ik DDT zeggen van de kampioenen? Want Jacques, je gaat een nieuwe zaalshow maken als DDT. En je kondigt het ook aan als je soort afscheidsshow. Maar Jacques, je bent allemaal 75.
2: Ja.
1: Het leven van uw leven, dat kan toch niet?
2: Ja, maar niet afscheid van het leven, hè?
1: Nee, maar uw laatste, meen het?
2: Ja, normaal is dat mijn laatste. Ja, maar hoe lang gaat dat duren, die laatste? Want wat de gedachte één seizoen, maar gelijk dat nu loopt, zijn we al misschien met een tweede en een derde seizoen. En ik doe nog acte présences overal. Hè.
1: Als DDT.
2: En lezingen, ja.
1: Als DDT allemaal.
2: Nee. Acte présence is DDT, maar een lezing als de Jacques voor mij.
1: Als de Jacques. Okay. Ja, en DDT spelen, dat houdt je natuurlijk jong. Hè. Maar wij willen eens testen, Jacques, of dat DDT nog wel in jou zit. Hè?
0: Ja, we hebben de favoriete DDT-scène van Guga Baou. Misschien wel een van de bekendste FC De Kampioenen-fans van ons land. En dat is een scène waarin Carmen de portefeuille van DDT probeert af te pakken. Want DDT heeft in de aflevering het winnende lot van een loterij in zijn portefeuille. En Carmen wil dat lotje dus afpakken. En Jacques, ik stel voor dat jij DDT misschien speelt.
2: Ja, ik heb toch de kleren
0: van.
2: Wat moet ik die kleren uitdoen?
0: Veronique speelt Carmen.
1: Ik ga Carmen doen.
0: En ik speel Xavier Waterslagers.
1: Ja. Oké, dat is goed.
0: De gelijkenis is best treffend. Dan moeten we. Let's set the scene. We zitten dus in de living van Carmen en Xavier. En de bel gaat.
3: Xavier, ga vlug open doen, hè? Denk eraan. Mooi duty, hè? Dat verstaan?
4: Goedenavond.
3: Ah, dag Dimitri. Je kunt niet geloven hoe blij dat wij zijn dat jij hier bent.
0: Ja, alsof dat we het groot lot gewonnen hebben.
3: Maar Xavier, pak de Dimitri zijn jasje eens en hang dat eens weg.
4: Amai, je bent zo vriendelijk vandaag.
3: Ja, maar jij maakt dat los bij de mensen, hè.
4: Momentje, mijn portefeuille er nog uithalen. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
3: Hè? Ja, maar uw portefeuille in uw broekzak steken, dat is ook niet voorzichtig, hè. Die kan er zo uitvallen, hè.
4: Denkt je?
3: Maar ja, allez, kom. Als ik Xavier zal hem op de kast leggen, hè, dan weet je waar dat hem is. En dan heb je daar ook geen last niet meer van. Hè.
4: Nee. Ik voel liever mijn geld steken in mijn broekzak. Amai, dat is hier gezellig. Je zou dat meer moeten doen, mij uit te nodigen.
3: Ja, je hebt gelijk. Allez, Xavier, ga de hapjes eens halen, kom.
0: Ja, Sjoeke.
3: Weet je, Dimitri, ik vind garagisten eigenlijk altijd heel sexy gasten.
4: Echt?
3: Ja. Met al die naft en dat zweet en zo.
4: Allee zeg.
3: Oh, hij moet nogal wat spieren hebben, hè. Van al dat zwaar werk, hè.
4: Wow.
3: Mag ik eens voelen?
4: Nee. Mm.
0: De hapjes.
3: Nu niet. Amai zeg, jij hebt nogal een fysiek, hè.
4: Nee, ketel, Carmen, stop. Ik kan dat niet tegen. Oei, amai, gaat gelijk. Ik was bijna met een portefeuille kwijt.
3: Ja, zeg, allez. Kom, onze Xavier zal eens een goeie plekje voor uw portemonnee zoeken, hè.
4: Nee, dat is niet nodig. Hier, in de achterzak.
3: Oh, jij bent toch een slimme, hè, Dimitri. Zeg, heb jij geen dorst? Wil jij geen portoken hebben of zo? Of een cola? Oh nee, wat doe ik nu? Hele broek onder gemorsel, hè?
4: Oh nee, mijn enig kostuum.
3: Oh, Dimitri, kom, doe die broek uit.
4: Nee, laat maar. Geef maar een vod.
3: Oh, verdomme, Dimitri. Ga dan nu die broek uit doen?
4: Maar nee.
3: Geef dan tenminste uw portefeuille, hè?
4: Maar waarom moet ik nu mijn portefeuille... Mijn lotje. Jij wilt mijn lotje hebben?
3: Dat is mijn lotje. Jij denkt toch niet dat ik u met mijn 5 miljoen ga laten lopen, zeker, hè?
4: 5 miljoen? 5 miljoen! Ik ben rijk, eindelijk.
3: Geef mijn lotje terug.
4: In geen 100 jaar.
0: Prachtig, dames en heren. Prachtig.
1: Oh, dat is toch zo plezant, die typetjes. Oké, leuk gedaan. Dat is heel tof.
2: Ja, ik ken die rol. Maar je hebt dat ook goed gedaan, hè?
1: Vind ik plezant.
2: Ja.
0: Het was een beetje Carmen uit het Brusselse, zo een beetje.
1: Ja, vind dat plezant.
2: Maar iets van Brussel, jij spreekt toch Brussel,
1: hè? Ja, zo weet je.
0: Jacques Vermeijer, het is duidelijk dat Dimitri de Temmerie nog levendig in jou zit.
2: Ik hoef elke dag ervoor.
0: Je bent helemaal klaar voor de shows. Nog één keer voor de mensen die het misschien gemist hebben. Als ze er willen bij zijn, waar kunnen ze tickets kopen, Dimitri?
2: Jacques Vermeire.be. Jacques Vermeire.be.
0: Tickets kopen, olé olé eigenlijk.
2: Olé, olé.
1: Jacques, dikke merci dat je erbij was.
2: Ja,
1: heel veel succes.
2: Bedankt. Ja, echt.
1: En tot de volgende. Hè?
2: En ik ga dan nu vertrekken. Hè?
1: Salut.
2: Het is niet waar, hè.

0: Supertramp met The Logical Song. Ondertussen zijn Veronique de Kok en Jacques Vermeijden, denk ik, het contract aan het onderhandelen voor die zaalshow die er samenkomt. Ze komt hier al binnengewandeld. Contract is geregeld, denk ik, voor de zaalshow.
1: Ja, voilà, dat is in de sakos.
0: Jullie gaan samen op tour. Ondertussen is David Rijk ook al helemaal terug in een nostalgische bui.
2: Zal het gaan, ja!
0: Fantastisch toch om te horen. Jacques Vermeijden als DDT. Wat een leuke ochtend is hier al geweest in de fijne ochtendclub van het land. Maar nu is het tijd om te spelen.
1: Ja. Als je wil meedoen, dan moet je het woordje mok sturen in onze app. En dan krijg jij misschien wel zo'n mok toegestuurd straks.
0: Zo simpel kan het zijn. Denk jij dat je wel drie bekende namen kan raden die ons Veronique straks gaat beschrijven? Dan kan je meedoen aan Beroemd in 30 seconden. Dus mok inderdaad, M-O-K in die nostalgie-app. En misschien speel jij zo meteen wel mee.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
8: Nee, joh.
7: Jawel, ik wil in het jaar altijd werk met al mijn programma's.
8: Nee, joh.
7: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
8: Nee, joh.
7: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
8: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
7: Nee, joh.
8: Hé, hij is mee.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Samen opstaan met Bon Jovi, Kylie Minogue en deze Robbie Williams. Dat kan natuurlijk alleen maar bij Nostalgie, waar je altijd de grote hits op je bord krijgt. Vanaf 9 uur gaan we weer verder met Amazing 1000 bij Alexandra. Dus belooft weer een fijn muzikaal dagje te worden.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Maar eerst moeten we natuurlijk nog een beetje spelen. En goedemorgen, het is 9:05. Ik hoop dat Lucas uit Haasschoten er ook klaar voor is. Goedemorgen, Lucas.
3: Goedemorgen.
2: Hey, jij staat klaar om naar de klimzaal te vertrekken. Hè? Wat ga je daar uitsteken vandaag?
3: Ik ga daar routes bouwen. Voor,
2: Wow.
3: Ja, een boulderzaal.
2: Oh, hoe tof is dat? Dat was eigenlijk mijn favoriete item zo bij turnen of bij LO vroeger. Ik vond dat de max.
3: Ja, klimmen, dat is fantastisch.
2: Oh, dat is zo leuk. Maar wij gaan ook spelen, op een andere manier natuurlijk. Ik ga zo meteen een aantal figuren en bekende namen omschrijven. Jij moet er binnen de 30 seconden 3 juist kunnen raden en dan is die mok binnen. Dat is duidelijk, hè?
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Allright. Lucas, heel veel succes. Hier gaan we.
3: Dank je wel. Okay.
2: De Vlaamse muzikant van Hooverphonic. Mad About You, hoe heet hij?
3: Ik weet zijn naam. Ik ben het nu even
2: pas
3: vergeten.
2: Pas, Alex Calier. Pas, maakt niet uit. Dan. De man van Tin Emmerichs, die comedian, imitator ook. Groot man.
3: Pas.
2: Hugo Baul. Dan Argentijnse voetballer, aanvaller, niet Ronaldo, maar...
3: Messi.
2: Messi is binnen. Amerikaanse actrice, de ex-vrouw van Brad Pitt. Tomb Raider.
3: Angelina Jolie.
2: Ja, is ook binnen. Dan Wolverine, X-Men. Hoe heet die acteur? Australisch acteur?
4: You?
0: Pas. Nee, pas.
2: Oh, Jackman. Oh, de tijd is om.
0: Ja,
2: het is niet waar.
0: Jammer.
2: Ah, verdorie, je had er maar twee juist.
0: Ik denk dat we met wat zenuwen zaten, Lucas.
3: Maar mijn vrouw die zei al dat ik gek was om mee te doen. Omdat ik in paniekmomenten helemaal tilt sla met namen. Dus,
2: Weet je wat we gaan doen, ja. Lucas? Laat uw vrouw morgen een keer meespelen, zien wat zij het beter kan.
3: Sowieso, denk ik.
2: Ja? Voilà. En wel bij deze. Maar sowieso welkom in ons clubje hier, hè?
3: Ja, super, dankjewel.
2: Dank Lucas, bye bye.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Goh, daar was ik zo fan van als kind vroeger, hè, toen ze nog in Neighbors speelden. Heb jij dat ooit gezien?
1: Ik heb dat zeker. We hebben dat eindeloos heruitgezonden.
0: Ah, Neighbors, ja, toch ook, ja. Dus,
1: volgens mij is het onlangs geëindigd, Neighbors.
0: Dat was de periode zo met Jason Donovan en Kylie Minogue. Oh man, wat een droomkoppel was
1: heel,
0: dat.
1: Heel veel grote acteurs begonnen in Neighbors. Margot Robbie bijvoorbeeld, bekende actrice, ook in Neighbors begonnen. Ja.
0: Ondertussen is het 21:30. Welkom bij Nostalgie. Hier zijn hoofdpunten uit het nieuws met onze Bart.
1: Oh, ik moet zijn micro weer openzetten, ja. Sorry, Bart.
2: Dat is niet erg, hoor. Dat is niet erg. Dementie begint soms vroeg. Het zevende jaar in het algemeen secundair onderwijs dat jongeren helemaal onderdompelt in wetenschappen en wiskunde, wint aan populariteit. Ze vinden het een soort van heroriëntering als ze bijvoorbeeld een foute studiekeuze maakten. Vanaf volgend schooljaar bieden 15 scholen die richting aan. En in Engeland, Wales en Schotland trekken vandaag miljoenen inwoners naar de stembus. De Schotten en de Welshmen die kiezen vertegenwoordigers voor hun nationale parlementen. In Engeland worden lokale verkiezingen gehouden. De resultaten kunnen bepalend zijn voor premier Keir Starmer. Die lag afgelopen week onder vuur door de Mandelson-affaire, gelinkt aan zedendelinquent Epstein. En over die zedendelinquent Epstein in de Verenigde Staten maakte een rechter een handgeschreven brief van hem openbaar. Die werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein uit het leven stapte. In 2019 was dat. In de brief schrijft hij dat ze maandenlang onderzoek naar hem deden, maar niks vonden. En als je met vragen zit over zelfdoding, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Stilaan knapt het weer op. Dat gebeurt het eerste aan zee met geleidelijk meer zon. In de loop van de middag bereiken de opklaringen de rest van Vlaanderen. Maar de kans op een lichte bui die blijft wel bestaan bij een graad of 15. Morgen wordt beter, zonniger en vooral warmer. Vrijdagmiddag is lokaal 20 graden mogelijk. Het is overal droog. Het weekend begint zonnig en warm. Zaterdag zelfs tot 22 graden. Maar op zondag gaat het opnieuw regenen.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok.

0: Donderdag 7 mei vandaag. 20 voor 900. Het is een veeljarige vandaag.
1: Ja, in de app ook. Heel veel berichtjes. Mike die stuurt de allerliefste vrouw, Janine, die wordt vandaag 75. Ik had haar heel graag verrast via jullie. Dus bij deze, Janine, hipper de pipper de pip, proficiat met je 75 jaar. En ook Kenneth, die laat ook het volgende weten. Goedemorgen Sander en Veronique, mijn vrouwtje is vandaag jarig. Het zou leuk zijn mocht dit even vermeld kunnen worden met een berichtje van jullie. Dus ook dikke proficiat aan de vrouw van Kenneth.
0: Inderdaad, vier ze daar allemaal. Stuur gerust ook nog jouw berichtje in de nostalgie. Je hebt altijd leuk om te weten wie er in de warmste ochtendclub van Vlaanderen zit. En ondertussen, ik zei het al, is het 20 voor 9.
1: Ja, en dan bellen we weer naar de Verofon zometeen. We zitten in het Romeo's rijtje. Gisteren Gunter Levy nog aan de lijn. De dag ervoor Chris van Tongelen. Dus logischerwijze zou ik denken dat vandaag de Davy is die aan de telefoon hangt. We weten het na Jennifer Lopez.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: De volgende patiënt, alstublieft.
5: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
6: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè?
7: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
7: Oké. Okay.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
7: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah ja?
6: Waarom?
7: Ah, maar krijg ruimte op.
4: Opruiming?
7: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
11: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok.

That's just the way it is. Inderdaad, het is zoals het is. Goedemorgen. Ja, natuurlijk, Rita hebben we ook nog in onze app hier gelezen. Hallo, vandaag wordt mijn zoon Hisham 53, zegt zijn superlieve zoon, die alles voor ons doet. Dikke knuffels voor hem en ook voor jullie. Dankjewel, Rita. En

0: Goedemorgen. Ja, ik heb wel een klein vermoeden waar we vandaag gaan terechtkomen. Hè. We hebben nu al 2 van de 3 Romeo's aan de lijn gehad. Sander geeft toe. Het zou te voor de hand liggend zijn misschien.
1: We moeten het trio volmaken. Hoop ik dan. Maar misschien krijgen we iemand compleet anders aan de lijn.
0: We gaan het gewoon weten als we bellen. Hè. Oh, het rinkelt als, hè.
2: Goedemorgen, met Davy Gillis.
0: Ja, zie het ze, uiteraard. Last but not least, de andere Romeo. Dag Davy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed. Hoe leuk om jou te horen hier.
0: Ja.
2: Fantastisch.
0: Ja, dat is zo met de verfoon, hè. Je hebt met de Romeo's onlangs nog in Egypte gezeten. Dat weet ik natuurlijk van jouw 2 collega's gisteren en eergisteren. Jullie zijn natuurlijk al jaren onafscheidelijk, vaak samen op pad. Vertelt nu eens tussen ons, gezegd en gezwegen, wie is eigenlijk zo de plezantste in het buske?
2: De plezantste in het buske?
0: Ja.
2: Wij zeggen altijd dat de Gunter onze reuzenkleuter is. Dus sowieso de Gunter. Dat is...
0: Dat kan ik nu wel beamen.
2: Die heeft mij
0: lief gespeeld in familie destijds. Dus ik weet dat dat toch wel een grote kleine is. Ja, dat klopt.
2: Ja, absoluut.
0: En wie is de grootste deugeniet?
2: Dat zal ook de Gunter zijn, denk ik.
0: Oh.
2: Ja, de mensen durven wel eens denken dat ik de grootste deugeniet ben. Maar ik moet toch zeggen, de Gunter...
0: Dat dacht ik ook.
2: Ja, maar ik kan ook wel wat dingen uitsteken. Maar de Gunter, moet ik zeggen, ja, die kan zo grappen uithalen. En die zorgt toch wel voor de humor en de ambiance in de groep. Hè. Dus absoluut.
1: En wie is de DJ van de groep? Davy, wie zet zo de muziek op in het busje?
2: Wel, ik moet u daarin teleurstellen. Mensen denken altijd dat wij heel veel muziek beluisteren in het busje. Maar meestal is het heel stil in ons busje. Wij zijn altijd heel moe na zo'n avond optreden. Want we doen er soms 2 of 3. En dan willen wij eigenlijk geen muziek in ons busje. En dan durven wij zelfs in een hele weg tegen elkaar niks zeggen. Dan is het soms heel stil.
0: Of dan slaapt hij misschien gewoon om wat te rusten of zo.
2: Ja, awel, maar dan is het ook weer de Gunter. De enige die dan echt ligt te slapen is de Gunter.
0: En snurkt hij dan?
2: Ja, die durft zo wel eens snurken. Maar ik denk dat we daar alle 3 wel een probleem mee hebben.
0: Ah, oei.
2: Dat hoor ik mijn vrouw hier ook zeggen. Sascha zegt dat ook. Zeg, jongens, stop eens met snurken. Of ga een keer in de logeerkamer liggen. Vooral in het weekend. Hè. Allee, want we hebben zo'n onregelmatige uren vaak. Dat heel onderbroken is. En dan snurken, dat hoort erbij bij ons. Onze vrouwen moeten dat erbij nemen.
0: Zeg, Davy, moeten uw 2 compagnons schrik krijgen? Want jij bent ook met een solo single bezig, toch?
2: Oh, nee. Dat klopt, Veronique. Maar ik heb die solo-single uitgebracht naar aanleiding van mijn 50ste verjaardag in februari. Dat is gewoon een leuk feestelijk nummer, wat gelukkig vaak wordt gedraaid. Waar ik heel blij om ben. En de mensen weten dat ik ook solo op het podium sta. Ook met Sascha en ook met de Romeo's. En ik probeer dat toch zo wat aan de zijlijn toch te blijven voeden.
0: Ja.
2: Je weet nooit niet wat er gebeurt in de toekomst.
0: Ja, dus, absoluut.
2: Voilà. En Chris en Gunter vinden dat ook leuk. Dus wij gunnen elkaar heel veel. En dat is ook belangrijk om het met elkaar al 23 jaar vol te houden.
0: Ja, okay. Ja, ik vrees dat jullie ook deze zomer nog een hele, hele drukke zomer voor de boeg hebben. Met veel optredens, ook met die single en zo. Geniet ervan, zou ik zeggen. En wij komen elkaar nog wel eens tegen in een draai, hè?
2: Ja, absoluut. Dank je wel. En heel veel groetjes daar ook aan Sander en jou.
0: Doei.
2: En nostalgie. Dikke
0: Salut.
2: Kus.
0: Dag, baby.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verberkmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas.
3: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Het is 8:58. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, het zevende jaar wiskunde wetenschappen wordt blijkbaar alsmaar populairder.
5: Het gaat om een richting van 1 jaar in het algemeen secundair onderwijs. De jongeren vinden het een soort van heroriëntering na bijvoorbeeld een foute studiekeuze in de laatste jaren van een middelbaar. Vanaf volgend schooljaar bieden 15 scholen de richting aan. Sommigen moeten zelfs met wachtlijsten werken. Het is de bedoeling om de leerling in dat zevende jaar wiskunde wetenschappen voor te bereiden op het examen geneeskunde of het burgerlijk ingenieurschappen aan de universiteit. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vooral voor, omdat het uiteraard fiscaal aantrekkelijker is. Het aandeel elektrische bedrijfswagens verdrievoudigde op 2 jaar tijd en vooral in Wallonië steeg het aantal sterk. En in Engeland, Wales en Schotland trekken miljoenen inwoners naar de stembus. De Schotten en Welshmen kiezen vertegenwoordigers voor hun nationale parlementen. In Engeland gaat het om lokale verkiezingen. De resultaten kunnen bepalend zijn voor premier Keir Starmer. Die lag afgelopen weken onder vuur door de Peter Mandelson-affaire in Groot-Brittannië. Premier Starmer stelde hem zelf aan als ambassadeur in de Verenigde Staten, ondanks zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarop eisten verschillende Britse oppositiepartijen Starmers ontslag.
6: Nostalgie weer.
5: Een vrij bewolkte donderdag met soms een bui, maar er schijnt ook wat zon. Als je nu naar buiten kijkt in Antwerpen, 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft droog bij 18 graden. Zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met onweer en zo'n 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: De Nostalgie, Amazing 1000.
4: Ja, een hele goeiemorgen. We zijn opnieuw vertrokken, of toch bijna, voor de Amazing 1000 van Nostalgie. Gisteren een dagje op hold. En Veronique?
7: Ja, voor Hans hebben we dat gedaan.
4: Voor Hans speciaal, hebben we dat gedaan, inderdaad. We waren allemaal een beetje stiller geworden. Eigenlijk heel stil zelfs. Maar we gaan er terug volle bak invliegen, maar niet voordat we één heel speciaal liedje hebben gespeeld.
7: Ja, je hebt nog iets speciaals bij, met een toch wel pakkend verhaal ook weer bij.
4: Zeker en vast. Er zijn gisteren hier zoveel toffe verhalen binnengekomen. We hebben ook allemaal met heel veel mensen gewhatsappt natuurlijk. Ja. Zo deed ik dat ook met Frederik de Ridder. Ja. Je kent Frederik de Ridder ook.
7: Absoluut. Gemeenschappelijke vriend ook met Hans natuurlijk.
4: Ja, een hele goede vriend van Hans al heel lang, al uit de 90's. En die vertelde mij van in 1994 of zo heb ik een jaar in L.A. gewoond. En Hans is mij daar als enige vriend komen bezoeken, wat ook weer veel zegt over
7: Hans.
4: Absoluut,
7: maar zo was Hans wel.
4: Ja, zo was hij. We hadden afgesproken op de luchthaven. Er waren nog geen gsm's.
7: Oh, dat is drama. Op een luchthaven.
4: En hij zegt, ik vond Hans niet.
7: Ah, ja, dat snap ik.
4: Een uur aan het zoeken geweest, tot hij plots achter zich hoorde, start spreading the news.
7: Oh, dat is typisch Hans, hè?
4: Ja, voilà.
7: Dat is zo typisch.
4: En blijkbaar, Frederik en Hans zijn elkaar altijd zo blijven begroeten als ze elkaar zagen met dat nummer van Frank Sinatra.
7: Ja.
4: Hij is er, hè? Hij hoort het, hè?
7: Sowieso.
4: We gaan allemaal meezingen voor Hans met Frank Sinatra.
7: Hanske.

voorhand. En nu heb ik het ook moeilijk, want het was ook het lievelingsliedje van mijn papa. New York, New York, van Frank Sinatra. Ach ja, muziek kan zoveel doen, hè, en zoveel betekenen. Goedemorgen, we zijn weer vertrokken voor een nieuwe dag. Meezing Top 1000. Heb jij ook het gevoel zo dat je elke dag een beetje harder en vooral schaamtelozer begint mee te zingen? Ik wel. Doe het ook in de Nostalgie-app. Altijd welkom. We gaan verder met de lijst. Op nummer 750, Summer in the City. Ja, misschien morgen een klein beetje terug. Hier is Joe Cocker.

Een van die vele hits van Bonnie M natuurlijk. Gotta Go Home uit 1979. En op 749, misschien ben je thuis, misschien ben je aan het werk, onderweg, maar overal klinken die hits even goed. En kan je meezingen natuurlijk met deze fantastische lijst. De zon komt al piepen, stuurt Rudy samen met Rit op de camping in Rochefort, en Terre in Frankrijk. Geniet er daarvan. Met deze destijds een comeback single voor Barbra Streisand, dankzij de Bee Gees. Woman in Love.

0: begonnen we maar. Zo goed zingen als Barbara Streisand. Oh. Anja van Elsakker stuurt veel hartjes. Al zoveel jaren van en fijn om te horen. Woman in Love stond in de Meezing Top 1000 op nummer 748. Barbara Streisand.
1: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Onze eigen Dinky Toys die passeren met de Test of Time op 747. Een kwestie van de Blue Sky een beetje aan te moedigen. Heb ik ook Electric Light Orchestra. Hopelijk hebben ze er oren naar natuurlijk. Dat is de nummer 743.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterlozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
8: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
8: Zalig. Vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
8: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
9: De nostalgie.

0: Begin juli verschijnt haar nieuwe plaat Confessions 2. Meer dan 20 jaar na Confessions, waarop ook deze hit te horen was. Madonna en Hang Up op 746. En eentje hoger staat Musical Youth.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

Als je meezingt en het gaat over de tekst, die hoeft niet te kloppen, hè. Ik zing ook zomaar wat. Musical Youth en Pat the Dutchie op 745 in de Amazing Top 1000. De enige lijst waarbij iedereen de liedzang kan nemen in de auto, op kantoor, onder de douche, in de supermarkt kan ook, of in de app van Nostalgie. Mr. Blue Sky, hier in Antwerpen al wel. De hit van ELO komt eraan naar deze Four Non Blondes.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky op 743.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Zipping up my boots. Going back to my roots. 738 komt eraan straks. Odyssey. En over een dikke 5 minuten is er ook Vlaamse gezelligheid met een knipoog van Bart van den Bossen. Weet je welk liedje? Na Rick Astley, die komt eraan op 742.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

Tom stuurt, ik zal maar niet zeggen welke heuvels hij beklimt. Zeker, ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Het is met een knipoog. Bart van den Bossen. Ook al zo iemand die ons heel onverwacht verliet, maar die we nog niet vergeten zijn. Dat hoor je nu. Of dat hoor je nu in de Amazing Top 1000. De heuveltjes van Erika op nummer 741. Dankjewel voor alle toffe berichten die binnenkomen. Edwin, die geniet ook duidelijk van de lijst. Net zoals Davy, Laurens, Sabine, Jamie en zoveel anderen. En nog een meezingen, hè, mannetjes? Want dat is het belangrijkste natuurlijk in deze lijst. Daar word je goed gezind van. Daarnet Vlaams. En nu gaan we naar Vette Funk uit Amerika. Krijg er meteen een dansvloer bij ook. Play that funky music. It is Wild Cherry.

Zalig die muziek met mijn stofpot in de ene hand en een stofzuiger die momenteel dienst doet als microfoon. Swinging door de schoonmaak stuurt Karin Osselaren in de Nostalgie-app. Heerlijk. Don't Dream It's Over op nummer 739. En zullen we even generale repetitie doen? Wacht, hè. Gaat dat lukken? Tuurlijk wel. Op weg naar het nieuws van voor 10 uur met deze nummer 738 voor RSC Going Back to My Roots.

0: Is het zonnetje er ook weer bij jou? Doe toch deugd. En dan deze. Odyssey. Going back to my roots, 738.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Here comes the
0: summer sun. Ja, ja, ja, ja. En dan zitten we er helemaal in. Die hoor je na het nieuws. Summer Sun van Texas op 737. Well, I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. En ook Alloy Black, die zit erin in deze Amazing Top 1000. I Need a Dollar straks op 734.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Mannekes!
5: Kompie!
4: Ik voel me de max.
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Geluks.

0: coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
1: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
6: Het is 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En er dreigt een staking bij een energiereus in de Antwerpse haven.
7: Het gaat om Total Energies. Daar willen de vakbonden een week lang staken. Na het mislukken van het sociaal overleg met de directie, de twee partijen vonden gisteren geen compromis rond de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Een groot deel van de werknemers wil een deel van de bijna 4 miljard euro winst die Total Energies maakte de voorbije 4 maanden. Dankzij die hoge olieprijzen door de oorlog tussen Iran en de VS. Maar de directie in Antwerpen zegt dat ze daarvoor geen mandaat krijgt van de hoofdzetel in Parijs. En daarom dreigt dus die staking. De anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren, AWEL, kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen. Iets meer dan 12.000 oproepen. Komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten. En ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw meer vrijwilligers aanwerven dit jaar. Want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft. Zowel via de telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag, waardoor kinderen en jongeren zich niet zo goed voelen in hun vel en veel angst en spanningen ervaren. Sinds dit jaar is dat wel onderdeel van Kazoutas, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. En in Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. In Schotland en Wales kiezen de inwoners voor vertegenwoordigers in hun nationale parlementen. In Engeland gaat het om lokale verkiezingen. Peilingen voorspellen een historische nederlaag voor de Labour-partij van premier Starmer. Die krijgt oprecht stevige concurrentie van de anti-immigratiepartij Reform UK van Brexit-figuur Nigel Farage en op links door de Groenen. Stembureaus in Groot-Brittannië sluiten vanavond om 11 uur onze tijd.
5: Nostalgie weer.
7: Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook soms buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag dan begint zonnig. In de namiddag kan zo buien of onweer en 21 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Wij gaan hier voor een knalblauwe hemel in Antwerpen.
7: Yes.
6: Ik zie geen wolk en er komt ook geen regen aan, Bart. Ik ben er zeker van.
7: Dat is door onze muziek, hè?
6: Dat is door, maar natuurlijk, dat is gewoon hier. Iedereen moet naar Linkeroever komen.
5: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
8: Alexandra Potvin. .

0: Elke ochtend doen Veronique en Sander Insta op met Veronique de Kok al een sneak preview van de Amazing Top 1000. En vanochtend vroeg, toen ik in de badkamer stond, heb ik deze al eens gehoord. Claude François met Je vais à Rio was een hele moeilijke mens. Perfectionist. En als je dit dan hoort, dan kan je dat bijna niet geloven. Amazing Top 1000 op nummer 736 hoorde je hem met Je vais à Rio. En ja, bedankt voor al die toffe berichtjes die binnenkomen. Blijkbaar poetsen gaat ongelooflijk goed met de Amazing Top 1000. Het gaat allemaal veel sneller. Christa stuurt dat ook. Dankzij deze fantastische Amazing muziek gaat mijn poetsen sneller. Blij dat te lezen. Als je nog iets met mij wilt delen, altijd welkom in de Nostalgie-app natuurlijk. Met nu de derde van vier keer. Met de verborgen stem van Daryl Hall in het refrein. En geproduceerd door Nile Rodgers. Dit kon dan ook niet anders dan goed zijn. 735, hier is In Excess.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: als het maar $1 is, dan valt het goed mee. I Need a Dollar van Alloy Black op 734. En Yuri Hermans heeft zo'n mooi bericht gestuurd in de Nostalgie-app. Samen zingen geeft zoveel verbondenheid en troost aan elkaar. De dopamine in ons brein komen vrij. Dat is waar, met een hartje erbij. Yuri, dankjewel voor die toffe bericht. Dus als je nog niet overtuigd was om mee te zingen, dan nu zeker wel. En natuurlijk ook gepassioneerde ondernemers in Hits at Work, dankzij Unizo. Ik bel over 10 minuten met Natasha, die er duidelijk heel veel zin in heeft. Ze heeft al foto's gestuurd in de app. Ze maakt van haar bloemenzaak een echte fantasiewereld. En als klanten zeggen, doe maar uw ding, dan weet je dat je talent hebt. Het verhaal van Florabel in Ermbodigem, maar eerst nog deze twee.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Patrick Coley en Sylvester scoorde een geweldige hit in 1982. Do You Wanna Funk? En die hoor je zo meteen in deze lijst. Op 7:30. En ook de B-52's. Heel terecht in de Amazing Top 1000.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Laat ze see you shine. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
8: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
9: De Nostalgie Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.

0: reclame kunnen we niet krijgen. En het is ook zo. Everybody listens to the radio. Everybody listens to nostalgie. Dolly Dots op 732. Nostalgie. Elke dag bellen we in Hits at Work met een ondernemer die met hart en ziel bezig is met het vak. Natasja de Meel groeide letterlijk op tussen de bloemen en dat in de bloemenwinkel van haar ouders in Erondegem. En dat dan ook nog eens in de Bloemenstraat. Hoe mooi kan het zijn? Ondertussen is het haar winkel en doet ze veel meer dan alleen maar bloemen. Dag Natasja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alexandra. Ja, hallo.
0: Florabel, zo heet je winkel nu. En ik zei het net al, klanten zeggen vaak tegen jou: doe maar je ding, Natasja. Dat is toch een prachtig compliment. Hoe belangrijk is die persoonlijke band voor jou?
1: Oh ja, dat is echt heel mooi natuurlijk. En de mensen die echt zeggen van ik heb speciaal gewacht tot je weer open was. Of ik ben blij dat ik hier ben, dat ik je nog een keer zie. Ja, dat is echt plezierig. Hè. En ook de mensen leren kennen, de families leren kennen. Weten wat als een man binnenkomt. Ja, het is voor mijn vrouw. Jij weet wel wat ze wil. Ja, ja, dat is tof. Hè.
0: Dan weet jij direct wat voor boeket dat je moet maken. Maar sinds 2016 ben je ook gestart met ballondecoraties. Hoe ben je daarin gerold en wat maakt het zo tof om die twee samen te doen?
1: Maar, hoe ben ik erin gerold? Gewoon een beetje dat de mensen mij van alles begonnen te vragen. En ik dacht van ik doe gewoon wel witte ballonnen, wat helium voor een huwelijk en ik ben er vanaf. Maar die wereld is zo groot, zo fantastisch, zo creatief. En ik ben daarin verzeild geraakt en nu maken wij van alles. En waarom vind ik dat zo fantastisch? Omdat als we dan een feest doen, dan doe je dat met bloemen en ballonnen. En dan is het gewoon direct feest. Hè. Dan
0: ja,
1: is gewoon
0: tuurlijk.
1: Alles af, hè.
0: En kindjes vinden ballonnen ook veel leuker, denk ik, dan bloemen. Hè?
1: maar iedereen zegt dat altijd. Maar weet je, eigenlijk, bloemen en ballonnen, dat hoort erbij van bij de geboorte tot het einde van ons dagen. Ja. Bij elk feest kunnen we daarbij zijn. En dat is eigenlijk wel tof. Hè?
0: Ja. Ja. Jij gaat duidelijk geen enkele uitdaging uit weg. Je hebt trouwens ook al toffe foto's gestuurd van dingen die je al gedaan hebt. Wat zijn zo de meest spectaculaire of zotste creaties die je al gemaakt hebt?
1: Nou, degene die echt het beste bijblijft is de ballonnentaart. Ooit voor een 3-jarig bestaan van een restaurant hier in de buurt. Die ballonnentaart was zeker 4 meter hoog of zo. Ik weet zelf niet meer hoe dat ik het allemaal verwezenlijkt heb. Maar dat zijn de uitzonderingen. Dat is plezierig om te doen. Maar wat dat eigenlijk het mooiste is, dat is als we zo een feest mogen doen. En dan op het einde, als alles klaar staat en de mensen zeggen: wauw, dat is de sfeer dat ik wou. Hier, dat, zo heb ik het. Heb ik goed begrepen. Dat vind ik het belangrijkste. Dat vind ik echt tof.
0: Ja. Ik snap je helemaal. Moederdag komt eraan zondag. Klaar voor?
1: Ja, zeker. Onze winkel spuilt uit van de bloemen. Ja. Bloemstukjes, boeketten. Dus ik zou zeggen, kom dan maar af, jongens. Ja. Kom ik eruit en voelen en kijken, zeker en vast.
0: Ja. Niks blijft zo fijn als een mooi bloemetje krijgen. Florabel, bloem- en ballonkunst in Erondegem. Ja. Want ik heb het daar straks fout gezegd. Erondegem, dat is een hele belangrijke. Ik hoor hoeveel passie jij in jou hebt. Dus ik wens je nog ongelooflijk veel succes daarmee, Natasja.
1: Dank u wel en dank u wel voor deze kans om eens op de radio te mogen komen. Hè.
2: Waarom lokaal winkelgieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelgier jij? Koop lokaal tijdens de winkelgierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelgieractie.

0: Mariah Carey en Trey Lawrence. Nummer 731. Ze zong het zo voor MTV Unplugged. I'll be there. En dan krijg je nog een hele bloemenkee aan complimenten binnen voor Natasha van Florabel, waar ik daarnet mee belde. Natasha is niet alleen een topbloemiste, maar een topmadam, supermoeke, superdochter, supervriendin. Dat is van Lisbeth van den Driessen. Voilà.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
2: De meest meezingbare lijst. Nummer 730.

0: donderdag voormiddag, maar ik zit hier al met een klein weekendgevoel. Dankzij Patrick Coley en Sylvester met Do You Wanna Funk op nummer 730.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Knowing me, knowing you.
0: Tweede keer van 13 in totaal. Je hebt er dus nog veel te goed van ABBA. 729 staat Knowing Me, Knowing You. Het hoort hier alsmaar beter en beter, hè? Het is toch gemakkelijk om mee te zingen? Bereid je allemaal voor nummer 726. Rock Your World van Weeks & Company.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: De volgende patiënt, alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
15: Oké. Okay.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
12: Ah, ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar krijg ruimte op.
12: Opruiming?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
17: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
18: De Nostalgie.

0: Een nummer dat nog altijd zoveel mensen blijft raken. Als je iets wil veranderen, begin dan bij jezelf. Michael Jackson, nummer 728 in de Amazing Top 1000. Overal wordt er geluisterd.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: Net een berichtje ontdekt in onze app van Wendy. En Wendy heeft een B&B, Riyad Ramzi, in Marrakesh. Daar luistert ze elke dag naar Nostalgie en dus nu ook naar de Amazing Top 1000. En ze vindt het ook altijd heel fijn als er landgenoten de weg vinden naar hun B&B. Dat snap ik. Dus heb ik goede reclame gemaakt, Wendy? Ik denk het wel, hè. Riyad Ramzi in Marrakesh. Als je er naartoe trekt, dan weet je al zeker dat de muziek goed zit. Want dat is die van Nostalgie, zeker en vast. Verder met de lijst. 727. Een zanger waarmee je kan meezingen in juni in de Johan Cruijff Arena tijdens Toppers in Concert. We gaan er met een aantal mensen van Nostalgie naartoe. Dat wordt leuk. En hij is daar ook bij. Jeroen van der Boom.

0: Hoe hard jouw wereld rockt, dat heb je zelf in de hand. Maar als je naar nostalgie luistert, dan zit je al meteen met een upgrade. Weeks & Company hoor je en Rock Your World 726.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Daar komen na het nieuws deze drie vriendinnen weer. Bananarama, heel populair in de 80's. Dit was een van de hits. Venus komt eraan op 725. En alweer een Nederlandse vriend die we ook missen. Maar je hoort hem wel in de Amazing Top 1000. Rob de Nijs en Zondag 722.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben.

0: Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard, blijf vrij.
1: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 10:55, het nieuws met Bart van Langehoven. En het aantal grondslapers in onze gevangenis stijgt opnieuw, Bart.
3: En er zitten ook al maar meer mensen in onze gevangenis. Ook al daalde het aantal enkelbanden vorig jaar sterk. Vooral dan in Limburg. In totaal ruim 13.700 gedetineerden zitten er opgesloten in die gevangenissen. Terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. En er slapen nu al 785 mensen op de grond. En dat is een nieuw dieptepunt. Per 100.000 inwoners stelt ons land 116 gedetineerden. Het Europees gemiddelde ligt op 105 en Nederland en Duitsland doen nog veel beter met respectievelijk 54 en 71 gevangenen per 100.000 inwoners. Rechters spraken de laatste tijd ook minder werkstraffen en boetes uit. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 cent. Sinds maart stijgen die brandstofprijzen, zoals we weten, fors. 4 weken geleden betaalde je voor een liter diesel aan de pomp nog maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro. Het hoogste peil in jaren. En de anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren, AWEL, kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen. Iets meer dan 12.000 om precies te zijn, komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten. En ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw meer vrijwilligers aanwerven dit jaar. Want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft. Zowel via de telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag. Waardoor kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen en veel angst en spanningen ervaren.
1: Nostalgie weer.
3: Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen soms ook buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag geregeld zonneschijn met soms wolkenvelden en tot 22 graden, niet overdrijven. Wow. Zondag begint zonnig. In de namiddag kans op buien en onweer bij 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
2: Alexandra Potvin.

0: de nostalgie. Amazing 1000.
1: Nummer 724.

0: Als je even enthousiast hebt meegezongen en meegedanst als Tina Turner vroeger, dan zit je kapsel nu waarschijnlijk ook compleet in de war. Het hoort er allemaal bij deze lijst. Nummer 742, Ike en Tina Turner.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Daar luister je naar nog tot en met volgende week donderdag. Die is natuurlijk opgeschoven, de finale, omdat we gisteren deze lijst even on hold hebben gezet door het overlijden van onze goede vriend en collega Hans Otte. Over enkele minuten, heel makkelijk om mee te zingen in het Nederlands. Rob de Nijs komt eraan wat niet kan gezegd worden van nummer 723. Ik was gisteren deze lijst aan het voorbereiden en geraakte gefascineerd door de tekst. Omdat ik er compleet niks van begrijp, luister even mee naar Shaggy. Dat is een of ander wartaaltje, maar het blijkt wel echt te bestaan. Het is een mix van Engels en Jamaicaans patois. Zo wordt het dan genoemd, dat is zo'n typisch reggae-taaltje. Dus zing maar wat je wil, het maakt echt helemaal niet uit. Ik kan je wel zeggen dat het blijkbaar gaat over een man die helemaal zot is van een vrouw, Carolina. En ze maakt hem helemaal zot. Wij ook van deze tekst. Hier is Shaggy. Oh Carolina, 723. Carolina.

0: En dit weekend hoor je het allerbeste uit Amazing 1000. Ook zondag dus. Elsje Tielemans was heel blij met Rob de Nijs. Gelukkig, zijn muziek zal nooit verdwijnen. En je hoort hem nog twee keer in deze lijst, maar het zal wel pas voor volgende week zijn, want hij staat heel erg hoog met die andere hits. Dit was nummer 722.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Heel blij dat er ook plek is in de Amazing Top 1000 voor Hooverphonic. Mad About You. Die hoor je zo meteen op 721. Veel Clouseau. Ze maken ook nog kans op een top 5 of misschien wel de eerste plaats. Jij moet swipen op de website. Kom daar nog op terug. Van binnen komt eraan.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Zaak Vermeijer, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique.
5: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
4: Dimitri de Tremmer staat boven Jaak Vermeijer. Overal waar je komt, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jaak Vermeijer gaat, ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
3: Geef toe, Sanne.
4: Laat de foto nemen.
5: Ik snap het, Jaak Vermeijer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
2: Ja, luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij
4: Nostalgie. Het is niet waar, hè?
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Mannekes.
9: Pompie.
8: Ik voel me de max.
9: Wij ook.
10: Altijd als we in de gamma zijn.
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god.
8: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
11: Die zijn nog verbeterd, hè.
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
11: Geven ze korting.
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
10: Ja, ja.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
18: Medi-market.
19: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
20: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
21: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
22: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
23: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
22: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
24: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

In het plan bij Nostalgie. Everybody's Free to Feel Good van Rosella. 720 in de Amazing Top 1000. Een fantastische lijst. Die gaat echt alle richtingen uit. Je hebt af en toe ook ballads. Je hebt rock, je hebt pop, je hebt disco, je hebt soul. En zo meteen komt ook dit. De krekeltjes. Heb je enig idee welk nummer er zo meteen komt? Terwijl, hè? Eerst nog de baby's. Every time I think of you.

Ik heb meegezongen. Kan niet anders. En Ilse en nog een paar anderen, Davy, hadden het door, hè, toen ik die krekeltjes liet horen. Dat het over deze ging. Opgenomen, ja, onder de zon van Ibiza. Aan het zwembad natuurlijk. Met cocktails erbij. Zonnebrillen. En George Michael in een speedo. Beter kan niet, denk ik. Club Tropicana was onze nummer 718. En we gaan weer naar binnen met Clouseau.

0: als je nu binnen zit, op het werk of thuis, aan je laptop, het is niet al de beste dag, ga dan zo meteen even naar buiten, want ik zie echt wel veel zon toch hier in Antwerpen. Clouseau!
1: Zo meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Die we nog veel gaan horen natuurlijk in de Amazing Top 1000. En deze komt er ook aan. Talking Heads en The Road to Nowhere. Zo meteen op 716. Met deze gaan we richting donderdagmiddag en 12 uur. En ook al een beetje met het weekend in onze gedachten. Weekend van Earth and Fire. Dat wordt de laatste voor 12 uur.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LPMV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
12: Chin chin.
11: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
12: Knalprijs.
11: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
1: De Nostalgie. Amazing.

Ja, ja, iedereen kent het. Tom Stuart, dat was nogal een programma op de Nederlandse televisie. En oh ja, de Pin-Up Club ken ik nog van toen ik in Nederland woonde, Stuart Arno. En Charlotte heeft dit nog geplaybacked met twee mannen achter haar. Er staan nog filmpjes van. Stuur maar door, Charlotte. We cheer you up in de Pin-Up Club. Van Barbarella op nummer 715. In Spanje, regio Torrevieja, geen goed weer vandaag. Maar regen, dat stuurt... wie stuurt me dat? Wacht, eventjes kijken. Ik ben het kwijt eventjes. Tom Michiels. Tom is aan het poetsen dan maar, omdat het slecht weer is. En geniet ondertussen van de muziek. Ik weet niet of dat richting het westen is van hieruit naar Torrevieja. Denk eerder het zuidwesten, hè. Dus we blijven nu in Antwerpen, want hier schijnt het zonnetje. Sorry Tom, mag je niet verder van deze lijst. Met de Pet Shop Boys en Go West op nummer 714.

Romantics. Hey. 713 in de Amazing Top 1000. En het beste uit de Amazing Top 1000, dat hoor je tijdens het weekend. Dus als je nu niet uitbundig kan meezingen omdat je aan het werk bent en zo, of de collega's raar kijken, dan alle remmen los tijdens het weekend. En zo meteen ook, want Marcia komt eraan met het vervolg van de lijst. En dit is nog Earth and Fire.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. And I love Simply Red op 711 straks. Fairground, ik zet hem opzij voor jou.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
12: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
13: Torso. Ergonomisch.

0: Het aantal frauduleuze online abonnementen bijvoorbeeld verzesvoudigen. Mensen denken vaak dat ze één keer iets kopen, maar in werkelijkheid dus zitten ze vast voor maanden. En meestal gaat het om buitenlandse bedrijven. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garanties en de klantenservice na verkoop. Vooral bijvoorbeeld voor elektronische apparaten, cosmetica en speelgoed. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 cent. Sinds maart stijgen de brandstofprijzen fors, zoals we weten, 4 weken geleden. Betaal je voor een liter diesel bijvoorbeeld aan de pomp nog maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen ook de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro. Dat is het hoogste peil in jaren. En een Nederlandse stewardess van luchtvaartmaatschappij KLM ligt in het ziekenhuis omdat ze mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De vrouw kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later stierf aan dat Hanta-virus. Stapte op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam. Maar de bemanning nam de vrouw uiteindelijk niet mee omdat ze te ziek was. En die Nederlandse stewardess die sukkelt nu met milde klachten en ligt in isolatie in een Amsterdam ziekenhuis waar dokters haar gaan testen op dat Hanta-virus.
1: Nostalgie weer.
0: Ook vanmiddag afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er valt soms een bui, maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking en droog weer bij 18 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig, in de namiddag kan zo bui en onweer bij 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. De Nostalgie Amazing 1000.
2: Marcia Buarodi. Nummer 711.

0: Frey en zijn vrienden van de Klosjetrappers uit Geerwe luisteren ook al mee, zie ik in de Nostalgie-app. We zijn samen onderweg naar Torrevieja in Spanje.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Om zo een keer iets verder van huis op de fiets te kunnen kruipen samen. En dat lijkt mij een top idee, Frey. Veel sportieve kilometers daar. Ik zorg met heel veel plezier voor de grootste meezoemers, meezingers liever, en route en later dus op de velo. En dat in dag 3 van de leukste lijst hier op de radio. We zijn samen, jij en ik, door de 1000 songs aan het gaan die jou onvermijdelijk de drang gaan geven om je stembanden eens goed aan het werk te zetten. We hebben hem samengesteld met alle suggesties die we hebben binnengekregen in de Nostalgie-app de voorbije week. Nog eens een dikke merci daarvoor, want anders had deze lijst er gewoon niet geweest. Punt uit. Dus met een klein beetje geluk komt jouw ultieme meezinger ook nog wel voorbij straks. We zijn bij 709 hier. Little Green Bag.

0: 708. Als een leeuw in een kooi. Opvraag van onder andere Caroline Celis uit Gierle. Zij heeft hier veel scoutsvuiven mee afgesloten, blijkbaar. Arm in arm de longen uit je lijf staan blaren op Willy Sommers. Dat is zeker dat, Caroline. Dat zijn de herinneringen zalig.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Je weet, wat maakt deze chic wel los bij jou? Good times gaan er sowieso zijn op 707 straks. En ik voorspel ook rinkelende fietsbellen op 703. Met Queen en een bicycle race. Komt er dus ook al aan in de Amazing 1000.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De volgende patiënt, alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
8: Oké.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar kreeg ruimte op.
5: Opruiming?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: De Nostalgie Meezing 1000.
3: Nostalgie 707.

0: soms gaat het gewoon ook over de moeilijke momenten in het leven. Een van de mooiste meezingers vind ik in deze lijst.
1: De Nostalgie Meezing 1000.
0: En hij komt van een Phil Collins die ja niet bepaald zijn beste periode had. Hè. Toen hij zat midden in een scheiding verwikkeld die hij zelf absoluut niet heeft gewild. En dat gevoel van gemis en verlangen en zo, dat hopen op een nieuwe kans die er waarschijnlijk nooit gaat komen. Dat is een gevoel waar hij zoveel mensen en lotgenoten mee heeft geraakt. Zo herkenbaar voor velen ook. En dus een van zijn grootste hits geworden uiteindelijk. Solo dan toch. Against All Odds, net op 706. En dan zo weer net onder Bruno Mars in zijn babyroze blazer. Hij staat er zo geweldig goed mee. Op 705 in jouw Meezing 1000. Up.

0: op 703, de Bicycle Race van Queen. En die mannen gaan we sowieso ook nog terug horen in de top 10 volgende week. En het is niet met Bohemian Rhapsody. Dus ga gerust eens kijken op onze website welke Queen-hit dan wel nog altijd in de running is om nummer 1 te worden. En als je daar dan toch bent, mag je zeker ook jouw persoonlijke favorieten bij die hoogste 10 een extra push geven richting die hoogste plek. Nostalgie.be of in onze app, daar is te doen.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En dan zorg ik ondertussen voor je portie 10 sharp straks. Die staan op 702 met You en Katy Perry. Ze is er ook nog tussen, net voor het nieuws. Dat is 699.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Zaak Vermeijer, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique.
5: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
4: Dimitri de Tremmer staat boven Jacques Vermeijer. Overal waar je komt, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jacques Vermeijer gaat, ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
3: Geef toe, Sanne. Het is zo, hè.
4: Laat de foto nemen.
5: Ik snap het, Jacques Vermeijer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
2: Ja, luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij
4: Nostalgie. Het is niet waar, hè?
6: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
7: Keuken. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Mannekes!
13: Pompie!
12: Ik voel me de max.
13: Wij ook!
14: Altijd als we in de gamma zijn.
15: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
14: Oh my god!
12: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
15: Die zijn nog verbeterd, hè?
14: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
12: Geven ze korting 30% op alle verf.
14: Dan pak ik 10 potten mee.
12: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
14: Ja, ja.
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
18: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
19: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: Ook open op zondagnamiddag.
2: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
1: Amazing 1000. Nostalgie.
2: 702.

0: MC Mike G en DJ Swim. Met een overduidelijke knipoog toch wel naar Madonna, de Holiday Rap op 701.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
0: En dan ga ik jou meenemen naar een echte showman. Zoveel energie dat hij bracht op het podium. Dat zijn spectaculaire moves om te beginnen. De splits, de backflips. Hij deed het allemaal met een souplesse waarvan zelfs ik als late dertiger niet weet waar ik het begot zou moeten vinden. Doe daar nog eens zijn charmes bij. Hij wist perfect hoe hij zijn publiek moest bespelen. Hij kreeg ze soms gewoon wild. En dan begin ik nog niet eens over zijn fenomenale stem. Een compleet pakketje, die man. Dit is de vent waar onder andere Elvis Presley en James Brown naar hebben zitten kijken met hun notaboekjes in de hand. Jackie Wilson is een Reed Petit op een mooi rond 700.

0: Delu zingt hem nog altijd even luid mee als op haar Chrysostomosfeest in het middelbaar vroeger, deze I Kissed a Girl.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: And the Sultans. En dat is het uitkijken naar Dire Straits. Kijk eens aan. Yeah, we gaan voor Sultans of Swing. Meezingen maar op 698 zometeen.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie. En zo is het al 3 voor 1. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljo. Vrouwtje, de politie waarschuwt voor misbruik van medicijnen.
11: Ja, het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drug, dat schrijft het Nieuwsblad. Vorig jaar hadden zo'n 175.000 mensen een voorschrift. In 2014 waren dat nog 20.000 patiënten. Volgens de federale politie misbruiken al maar meer mensen het medicijn als goedkope roesmiddel. Want het werkt rustgevend en spierverslappend. Eerder deze week nam de politie bij een huiszoeking in Antwerpen meer dan 2.600 pillen in beslag. 3 dealers werden ook opgepakt. We bellen en mailen veel vaker naar de overheidsdienst Economie om fraude, misleiding en onveilige producten te melden. Het kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten binnen, dat is een stijging van 17%. Verkopers probeerden ons vooral abonnementen aan te smeren via webwinkels en ongewenste telefoontjes. De overheidsdienst Economie zag het aantal frauduleuze online abonnementen verzesvoudigen. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garantie en de klantenservice na verkoop. Vooral

0: Die wil dat nu absoluut vermijden en waarschuwt dat ze streng zullen optreden.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden. En zondag opnieuw meer wolken en buien. In de namiddag ook kans op onweer bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
2: Marcia Buerodi.
1: We are music. Yeah. Nostalgie. 698.

dat toch kan doen voor het gemoed. Een goede Ottawa op 697 tussen de 1000 songs die jou zingend door de week gaan sturen. Dichter naar dat weekend ook. En op het einde van de rit naar jouw ultieme nummer 1. Die hoor je volgende week donderdag bij mijn collega's Sean en Lenke. Dus we hebben gelukkig nog wel een beetje werk te doen. Tot dan. Met nu op 696 een zussenduo dat echt wel mee een stevige schap heeft gelegd. Een sterke basis voor alle vrouwen in de rockmuziek vandaag. Ik heb het over Nancy Wilson op gitaar en de geniale Ann Wilson met haar warme, krachtige timbre. Ze schakelt tussen pittig hard en gevoelig zacht alsof het niks is. En in deze song combineert ze zelfs de twee. Welkom in onze Amazing Club hier bij Nostalgie. Met All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Zit er nog genoeg in je stembanden om een Diana Roske te doen straks? Ik hoop het wel. I'm coming out. Komt eraan op 695 en ik zie Stevie Wonder ook al in de verte.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
10: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
11: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
12: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
13: De Nostalgie Meezing 1000. Nostalgie
14: 695.

0: Ja, geen Amazing 1000 zonder Michael Bublé zeker. Everything, net op 694. Hey, Viva España van Samantha staat ook al klaar voor jou. Maar eerst neem ik jou mee naar La Bella Italia. Kelly de Vos is er al jarenlang door gepassioneerd. En daarom helpt ze nu zoveel mogelijk vrouwen om hun zelfvertrouwen te vinden of te versterken in de mooiste Italiaanse mode. Hoe wonder dat dat kan doen voor je gevoel. Hè? Zo een jurk of een broek vinden die perfect op het lijf gegoten zit. Dag Kelly, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij staat elke dag tussen de Italiaanse topmerken in jouw boutique. Wat maakt de Italiaanse mode volgens jou zo bijzonder?
1: Oh, dat is toch wel een heel vrouwelijke mode. En ik vind het toch wel belangrijk dat je als vrouw, als je je kleding draagt, je heel goed voelt, je heel vrouwelijk kan voelen. En die Italiaanse mode heeft toch altijd zo dat ietsje specialer. Zo, dat, altijd dat tikkeltje meer. En dat vind ik er juist heel fijn aan.
0: Leuk. Hoe help jij klanten om hun persoonlijke stijl dan te ontdekken met die topmerken die je bij jou in de zaak hebt?
1: Kan u nog even de vraag herhalen?
0: Hoe jij de klanten helpt om hun persoonlijke stijl te ontdekken wanneer ze bij jou binnenwandelen?
1: Dat gaat eigenlijk heel spontaan, heel vlot. Meestal mensen die komen binnen, die kijken eens rustig rond. En dan gaan we even gaan aftoetsen van wat ze graag hebben, waar ze naar op zoek zijn. En dan gaan we gaan kijken van, kijk, oké, goed, jij bent dat type persoon. En dan gaan we eigenlijk echt heel persoonlijk gaan kijken van wat die klant nodig heeft en echt heel persoonlijk gaan werken. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. En dat is toch wel ook een beetje het onderscheid van een boutique in vergelijking met dan eigenlijk een grotere winkel. Je gaat echt individueel met de klant in gesprek en om zo eigenlijk tot het perfecte punt te komen.
0: Ja, en het topresultaat is dan natuurlijk dat die klant met een goed gevoel buiten wandelt, dat die vrouw zoiets heeft van, goh, ik straal in de spiegel en dat is natuurlijk waar jij het voor doet, Kelly. Dat is heel mooi. Wat zijn eigenlijk, daar ben ik wel eens benieuwd naar, de trendkleuren voor deze lente en zomer?
1: Het is zeer gevarieerd. Nu, bijvoorbeeld bij Twinset zit er zoals altijd dat heel romantische in. Maar ook een beetje kleur, zoals de avocado zit erin. Maar ook die bloemenprinten, de kant zit er terug in. Het is eigenlijk vrij gevarieerd. Het is voor iedereen wel iets.
0: Oké, staat genoteerd. En als je merkt dat je garderobe thuis nog wel een paar extra bloemenprints of avocado kleuren kan gebruiken, altijd welkom bij boutique Grande in Sint Martenslatum of op grandelatum.be. Zo heb ik het juist, denk ik. Kijk, Kelly?
1: Dat klopt, dat is perfect.
0: Top. Dankjewel om zoveel vrouwen al te doen stralen tot nu toe. En maak er nog een topdonderdag van daar eens in Martenslatum.
1: Dankjewel, gaan we zeker doen.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
2: Nostalgie. We are music.

0: 692, Stevie Wonder. En ondertussen blijven de olé's maar binnenstromen in de Nostalgie-app. Dankzij Eviva España daar straks. Love it, die ambiance. Overal wordt er mee gezongen.
1: In de Nostalgie Amazing 1000.
0: We gaan gewoon verder doen, denk ik. Hè? Op 691 zometeen met Moloko, Sing It Back. En de enige echte Kate Bush is ook al onderweg met Running Up That Hill. Dat is 697. Nee, 687 straks, voor 2 uur.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nostalgie
12: 691.

rock uit de Achterhoek in Nederland. Over Bertus en Tinus. Die op hun moto door de straten scheuren. Alleen loopt het spijtig genoeg niet zo goed af voor die twee. En gingen ze nooit meer oerend hard. Oh, heerlijke meezinger. En dito dialect. Merci voor normaal. 690 net in jouw meezingduizend. En een plekje hoger hier bij Nostalgie ga jij voor Duran Duran. Girls on Film, jazeker. Zeker.

0: Running Up That Hill. Luid meegezongen door onder andere Kenny in de app.
1: Well, it got, it got.
0: Wat deugd dat toch kan doen om je innerlijke Kate Bush nog eens een keer buiten te laten. Leuk om jullie zo te zien meegenieten in de Nostalgie-app. Oh, die pakken ze ons ook al niet meer af vanmiddag. Net op 687 in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Meteen ook een perfecte teambuilding voor op het werk, deze lijst. Een keer testen samen hoeveel van de teksten je meegezongen krijgt onder de collega's. Anders misschien een volgende poging doen met Dinky Toys.
2: Ja. Zo meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Lekker zomers. Dit is jouw nummer 686 straks. My day will come.
3: My day will come, don't let it slip away.
0: Ik zet hem met plezier klaar voor jou meteen na het nieuws.
4: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
14: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
15: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
14: Maar schat, Kleine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
15: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kleine.
16: Yay!
17: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kleine.be/renovatie.
18: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie Ethisch via onze app of op nostalgie.be.
19: Hoogstraten aardbeien.
20: Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is netjes 2 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Kaljong. Vrouwtje, de pro-Palestijnse studenten aan de UGent moeten vertrekken.
21: Ja, de Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen er nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. En de acties verstoren ook de lessen. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10 uur, kan de UGent ze door de rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. De economische inspectie heeft vorig jaar ruim 340.000 namaakproducten in beslag genomen. Goed voor meer dan 8 miljoen euro. Opvallend, in maar liefst 7 op de 10 gevallen ging het om speelgoed. En niet om luxegoederen zoals horloges of handtassen. Dat is zorgwekkend, zegt de federale overheidsdienst Economie. Want namaakspeelgoed voldoet vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen. En daarmee is er een grote risico op verstikking of giftige stoffen. De Nederlandse rapper Ali B. is in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Dat is een zwaardere straf dan zijn eerste proces. Toen kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B.

0: Van buiten is wel vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden. Zondag dan opnieuw meer wolken en buien. In de namiddag ook kans op onweer bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
2: Marcia Buerodi. We are music. Yeah. 686.

0: De nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst. Nostalgie.
0: 685.

0: 685, Janet Jackson. Leuk. Natasha Smaggen staat extra goed gezind op de job vandaag.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ik zie de Nostalgie-app dat ze nog 3 dagen werk heeft en dan de vlieger op richting Griekenland. Vakantie gaan vieren met al die leuke meezingers erbij hier bij Nostalgie. Ja, Natasha. Dat zijn goede vooruitzichten, zeg. Ik help je met plezier mee aftellen. En zo zien we nog eens een stukje van de wereld ook, hè. Filip van Hekken luistert ook al mee, zie ik, vanuit Spanje. De Amazing 1000 gaat overal mee naartoe, merk ik. En dat is ideaal, want je hebt echt ook wel toppers in alle talen gestoken in deze lijst. We zingen mee in het Engels onder andere, in het Frans, in onze eigen taal. Er zitten ook redelijk wat mondjes Duits en Italiaans in de lijst verwerkt. Zelfs een Cameroens dialect. En zo meteen veruit. De enige song waar we plots allemaal vloeiend Spaans kunnen. Pure feest uit de zomer van 2003. Die komt er zo aan naar de Boomtown Rats op 684.

0: Isabelle Perez. Ze begint voorzichtig weer op te treden in wat zo'n moeilijke periode is voor haar na het plotse overlijden van haar man. Niks dan liefde en warmte, echt waar, voor de vrouw die zoveel zon brengt in ons leven. Deed ze net alweer met Enamorada Boom Boom.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Op naar Dead or Alive op 682, You Spin Me Round. En meezingen met de emotions gaat ook al lukken vanmiddag. The Best of My Love komt erdoor op 678 in de Amazing 1000 straks.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
7: Echt?
6: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
5: Dorso, ergonomisch slapen.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Mens bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu ook bij Proximus.
14: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

op 681 in de Amazing 1000. Alicia Keys, Girl on Fire. Oh, zo meteen komt er zo'n plezante meezinger. Weer eentje van bij onze noorderburen. Ja, Nederland is goed vertegenwoordigd, hoor, in jouw Amazing 1000. Het is een song waarmee de zanger in kwestie een beetje uit de wereld wou helpen dat je als single automatisch ook eenzaam bent in het bestaan. Nee. Volgens de Benny geniet de vrijgezel van die vrijheid. Vrij van gezinsverplichtingen, doet lekker zijn of haar goesting en gaat pas slapen als de vogeltjes fluiten 's morgens. Maar wel, ik hoop echt waar dat je la-la-la-la-la's serieus op scherp staan vanmiddag, want je gaat ze nodig hebben, hoor. Het is voor meteen na je nummer 680 hier. Fool's Garden met het geluid van mijn glas water hier, zodra ik het kleinste nootje meezing.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Altijd dikke muzikale vrienden geweest met Earth, Wind & Fire. Maar ook op zichzelf een succes in de charts. Net op 678 Best of My Love.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Op naar La Isla Bonita. Madonna neemt ons mee op 677 straks. En hou je ook al vast aan de takken van de bomen voor Taylor Day. Wat een madame. To My Heart krijg je ook al nog voor 3 uur en op 674.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 4,99 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: De volgende patiënt, alstublieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
11: Oké.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
8: Ah, ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar kreeg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
6: Nostalgie 677.

0: Nostalgie. Amazing 1000.
1: Nostalgie. 676.

0: Eric Clapton.
1: Dank je.
0: Ik blijf het dus echt schitterend vinden dat we dit op twee manieren kunnen meezingen. Luid en vurig en schreeuwend zelfs. Zoals Clapton het oorspronkelijk uitbracht met Derek and the Dominoes. Maar zacht en intiem gaat dus ook. Die prachtige uitgeklede versie die hij dan weer heeft opgenomen tijdens een MTV Unplugged sessie. Ergens begin jaren 90 toch alweer. Leila op 676 in jouw meezing Duizend Dier bij Nostalgie. Gaat er dus duidelijk niet bij zijn in de top 10 volgende week. Maar wie er wel in zit, kun je nu dus al checken op onze website. Alleen de volgorde is nog niet zeker. Dus like zeker nog even de song die jij absoluut op 1 wil zien volgende week donderdag. En swipe gewoon weg wat je minder passend vindt. Voilà. Nostalgie.be of in onze app, daar is het te doen. En dan regel ik ondertussen je nummer 675 met een hoeksknap. Cliff Richard and the Young Ones.
2: Nostalgie. Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, tijd vliegt met Cliff Richard en zijn zootje ongeregeld van The Young Ones. Living Doll op 675. En dan gaan Sean en Lenke zo meteen gewoon verder met jouw amazing duizend hier bij Nostalgie. En ik zie dat ze de man mee hebben waar ons Lenke een klein fortuin voor heeft gelegd om hem live te kunnen gaan zien in Amsterdam binnenkort. Wie die man in kwestie is, hoor je straks vanaf 3 uur. En tot dan nog Taylor Dane, die had ik jou beloofd daar straks op 674. Tell it to my heart.

0: de Nostalgie Amazing 1000.
1: We gaan een heel leger uw kant uitsturen. Maar geen schrik hebben, het is een army of lovers or crucified.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En goed nieuws op de weg, de spitsstroken blijven langer open.
12: Ja, vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams Verkeerscentrum past de openingsuren voor de meeste spitsstroken aan. Omdat de huidige openingstijden niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. En niet als er een rood kruis boven hangt, want dan geldt het als een pechstrook. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randstad. Daar kan je op de spitsstroken rijden tussen 6:30 ochtends en 8:00 s'avonds. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen er nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10:00, kan de UGent ze door een rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. En in Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een groot waterreservoir bij een diepvriesbedrijf. Maar liefst 70 miljoen liter water stroomde weg naar omliggende straten. Het lek is volgens de burgemeester niet te dichten en de brandweer probeert nu de schade te beperken door het water gecontroleerd te laten wegvloeien. Hoe de barst is ontstaan is nog onduidelijk.
13: Nostalgie weer.
12: Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is wel vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden. Zondag dan opnieuw meer wolken en buien. In de namiddag ook kans op onweer bij 21 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
14: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: We zijn terug vertrokken, oh jawel. En de goesting is groot hoor. De stem heeft een dag wat kunnen rusten. We zijn weer helemaal in vorm. Dus we gaan er allemaal samen een feestje van maken. Hè. En ik verdenk u er al meteen van, Lenke, dat je de lijst, de Amazing 1000, gesaboteerd hebt. Want de eerste meezinger, wat zie ik hier? De eerste meezinger van Harry Styles komt er zo meteen al aan.
2: Ja, ik weet het. Het is een beetje verdacht. Het is alsof het ervoor gedaan is. Maar jij zou moeten weten dat ik hier totaal niks te zeggen heb. Dus ik heb niet vals gespeeld.
1: Ik ook niet.
2: Maar ja, nee, het is een suggestie geweest van luisteraars. Maar 23 mei ga ik kijken. Hè. Dus ik word heel enthousiast van dat nummer dat eraan komt. Ik heb van die veel te dure tickets gekocht voor Harry Styles. En dan kun je dat concert gewoon ook op Netflix bekijken.
1: Maar ja, maar dat is niet
2: dat
1: hetzelfde.
2: Dat is een detail. Het gaat de pret niet bederven. We gaan genieten, mannetjes, met de nummer 670.
1: En hij komt er nog eens aan, hè, later met As It Was. Nu Watermelon Sugar.
0: De Nostalgie.
3: Amazing 1000.
1: En met al die jaren dat je Harry Styles, hadden we nog bijna vergeten zeggen dat eerst Sister Sledge er nog aankomt. Lost in Music. Vier zussen die prachtige muziek gemaakt hebben. Nu op nummer 671. Goedemiddag. Had ik al gezegd dat we in topvorm zijn.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Een van de favoriete 80's nummers van Karen Dame, deze. Dat weet ik nu toevallig, omdat ze er eens een bewerking van wilde maken. Ik heb er toen nog wat mee geholpen. Zo dadelijk op 666, 666, The Number of the Beast. I'll Never Be Maria Magdalena van Sandra. Maar nog sneller op uw radiotoestel. Starship and We Built This City. Grace Slick, de zangeres, die was trouwens midden jaren 80 ooit de oudste vrouw ooit die op nummer 1 belandde in de hitlijsten. Een fijne, misschien ook een klein beetje zo... bedenkelijke eer. Ze was toen wel nog maar 46, hoor.
2: Ja, heel oud was ze niet.
1: Dat is bijna zo oud dan jij, Lenke.
2: Nee, och,
1: komt er zo meteen aan op 669.
3: Zo sta je op.
4: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
4: Zaak Vermeijer, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Veronique.
6: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
5: Dimitri de Tremery staat boven Jaak Vermeijer. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jaak Vermeijer gaat, dan ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremery... En doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
4: Geef toe, Sander.
5: Laat de foto nemen.
6: Ik snap het, Jaak Vermeijer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
3: Ja, luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Is niet waar, hè?
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
14: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
15: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
13: Oh, Pascal, je bent een held.
15: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
16: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
15: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
17: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
18: Chin chin.
17: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
18: Knalprijs.
17: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
19: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Mannekes,
22: kompie,
21: ik voel me de max.
22: Wij ook.
21: Altijd als we in de gamma zijn.
22: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
21: Oh my god.
22: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
23: Die zijn nog verbeterd, hè?
21: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
22: Geven ze korting?
21: 30% op alle verf. Dan pak ik 10 potten mee.
22: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
21: Ja, ja.
24: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
21: Gamma, jouw verfexpert.
3: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
25: Lekker.
3: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
25: Zalig, vertel me meer.
3: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
25: En dat alles op maat van ons budget?
3: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
26: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
27: Simo.
26: Ook een huis zoeken met de Simo app.
27: Simo.
26: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
27: Simo.
26: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan.
27: Wow, dat is rap gegaan.
25: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
27: En rapperikken.
0: De meest meezingbare lijst.
3: De Nostalgie Meezing.
0: Nummer 669.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Ja, dat was natuurlijk geen moeilijker om mee te zingen. Maar dat bewijst maar alweer. Iedereen kan en mag en moet eigenlijk deze week meezingen met de Amazing 1000.
2: De Bjorn Pevenage die is ook in vorm. Die stuurt in de app. Ik zing overal mee met de Amazing 1000. In de winkel, op het werk, echt overal. Alleen jammer voor diegenen die het niet kunnen aanhoren. Maar Bjorn, u niet inhouden, hè? Daar doen we niet aan mee.
1: Nope.
2: Mezingschaamte, dat bestaat hier niet.
1: Dat kennen we, die mezingschaamte. Ik zing zelf ook heel graag, ook los van de Amazing 1000. Ik trek me daar niet aan. Wij hebben eerder ontdekt, Lenker en ik, van elkaar ook, dat we soms wat last hebben van plaatsvervangende mezingschaamte.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, weet je wat dat is? Ik heb daar dus
1: elke dag zelfs
2: van plaatsvervangende mezingschaamte. Want Lou, mijn oudste zoon, die zingt niet... Die brult. Maar dat is echt de luidste stem die je ooit hebt gehoord. Ik zou eigenlijk eens moeten meedoen met het Guinness Book of World Records.
1: Ja, pak dat eens op.
2: Ja, want dat is dan ook het eerste wat hij doet als hij zijn bed uitspringt. 'S morgens vroeg om 7 uur. Echt keiluid zingend de trap afgaan. En dan denk ik altijd, nee, de buren. Want wij wonen in een rijhuis in Antwerpen. Dus de mensen die in onze straat wonen, die moeten nooit een wekker zetten. En ik vind dat redelijk gênant.
1: Maar die hoeven ook nooit een radio aan te zetten. Dat is altijd gewoon free music.
2: Ja.
1: Dat is ook wel handig. Heb
2: maar
1: nog tijd?
2: 7 uur is vroeg voor de gemiddelde mens.
1: Ja, dat was bij mij nog
2: ook
1: iets...
2: in het weekend, hè?
1: Ook in het weekend, ja. Dat is dan niet stil. Dat is een bel. Maar hij zingt graag ook. Lou moeten we eigenlijk aanmoedigen. Bij mij was het nog iets schattiger. Ons mee, die haar favoriete liedje van de dochter is nu Slaap, kindje, slaap. In haar woorden Jaap, Pinky Jaap. En onlangs in de supermarkt, in een Jumbo, reden we daar. En een hele tijd lang, maar heel dat bezoekske. Da, Pinky, Jaap, Dus een paar keer was het plezant en om duur van... Oké, ja, allez, goed. En alle mensen kijken. Maar mini plaatsvervangende mezingschaamte.
2: Maar opvolging verzekerd dus.
1: Opvolging verzekerd dus. Toch alweer eindgoed, al goed. Meezingen maar.
0: De Nostalgie. Mezing 1000.
1: Want dit is Donna Summer en Hot Stuff. Op 667. Het moet volledig zijn.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, zo zorgen Lenker en ik ervoor dat je portie fruit alvast binnen hebt voor vandaag. Bananarama en Shy Boy op 662 zo dadelijk. En op 665 deze mannen. Ultimate Chaos met Casanova. Welgemikte cover is dat van een 80s nummer, maar dat zullen we zo dadelijk ook nog wel even laten horen.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij IC XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC XL. Laat ze see you
5: shine. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 665.

0: Ultimate Chaos. Het was opgericht door Simon Cowell. Dat is ook de man die achter onder andere One Direction, je weet wel, met Harry Styles zat. Ja. Het was een grote hit in 98, maar eigenlijk een cover van een 80s nummer van 10 jaar eerder. Dan was het ook een hit voor de Amerikaanse R&B-groep Le Veur.
1: Dat is hier. I'm a drunk Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Eigenlijk hebben ze er niet zoveel aan moeten doen.
0: Nee, eigenlijk niet. Can't you see how much I'm really
1: loving? Deze nog iets droger zo. Time
0: and time again. En zwoeler misschien ook.
1: En zwoeler. Alsof dat nog kon. Oh, maar ik heb nog iets zwoel. En op een andere soort manier. Op 664 nu de tweede van 4 noteringen voor Viltura. Eenzaam zonder jou en mooi het leven is mooi komen er nog aan. Maar nu... Ik mis je zo.
2: De regen stroomt als tranen langs

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: De tweede van drie doemarkes in onze Amazing 1000. Sinds één dag of twee is pas voor ergens in een top 200. Maar Doris Day die doet zo dadelijk al haar intrede na het nieuws.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel.
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, het kan anders.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
10: Oh.
9: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
10: Ah.
9: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
11: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
14: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
15: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
16: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
17: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. De soundtrack van je werkdag.
18: Dat is nostalgie.
17: Meer muziek en alleen de grootste hits.
18: Nostalgie.
17: We
18: are music.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws krijg je van Fraukje Kallion. En protest in Brussel.
19: Ja, daar op het oog zo'n 400 studenten tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir wil zo'n €34 miljoen besparen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar zou alleen wie jonger is dan 30 jaar nog een studietoelage kunnen krijgen. En ze moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Daardoor dreigen zo'n 20.000 studenten hun beurs te verliezen. De stemming over het beurzendecreet in de commissie Onderwijs is al 5 keer uitgesteld. Eind deze maand buigt het Vlaams parlement zich erover. Vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams verkeerscentrum past de openingsuren aan, omdat ze niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot de Randst. Daar kan je op de spitsstrook rijden tussen 6:30 's ochtends en 8:00 's avonds. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een constructief gesprek gehad met paus Leo XIV. Rubio was naar het Vaticaan afgereisd om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Want Trump haalde vorige maand uit naar de paus. Hij noemde hem een zwakke leider en zei dat de paus niets afweet van buitenlandse politiek. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook zij kreeg forse kritiek van Trump.
18: Nostalgie weer.
19: Het blijft bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden. En zondag opnieuw meer wolken en buien. In de namiddag ook kans op onweer bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.

0: Ook leuk, en meefluiten. Dat is ook meezingen, hè.
1: De Nostalgie. Meezing 1000.
2: Er komt een nieuwkomer aan in de lijst. Het is er eentje van Tina Turner, waar ze zelf nu niet echt heel enthousiast over was in het begin. Het was volgens haar een iets te vrolijk popliedje dat zo niet echt paste bij haar rock'n'roll leven of stijl. Het werd veel meer dan een hit en dat voelde voor haar wel een beetje als een bevrijding. Nummer uit de gelijknamige film uit 1993. De relatie tussen Ike en Tina. Ja, we weten, die was redelijk complex en met een modern woord te zeggen, redelijk toxisch. De tweede van 9 noteringen is het ook van Tina Turner. En die komt eraan op 658, maar dat is voor straks.
0: Eerst de heren van Bloodhound Gang.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
0: Niet bepaald de band waar je kinderen mee naartoe kon nemen.
2: Oh, liefst niet.
0: Zorg dan altijd voor een shock-effect. Blote vrouwen, Heineken over het publiek gieten als ze in Nederland waren. Of ook leuk in Duitsland, die man een hele emmers zuurkool laten eten tot ze ervan gingen kotsen op podium. Ja. Op 659, The Bad Touch.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen.
2: Oh, maar die gaat meegezongen worden door jong en oud. Pommelien Thijs, alomtegenwoordig. Ook in onze Amazing 1000. 3 keer staat ze erin dit jaar. En dankzij jouw suggestie nu ook nieuw binnengekomen op 655 met Atlas. En ja, de kans is groot dat je zingende kikkers voor je gaat zien ze dadelijk. En nee, dat betekent niet dat je aan het flippen bent. Het is de schuld van Roger Glover op 657. Komt er allemaal aan.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Mens bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: De Nostalgie Amazing 1000.
0: Nostalgie. Nummer 657.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Bonnie Tyler die is gisteren met spoed opgenomen in het ziekenhuis waar ze ook meteen geopereerd moest worden. Ze verbleef in Portugal, in Faro, want daar heeft ze ook gewoon een huis. En gisteren is ze daar dus met spoed opgenomen voor een dringende darmoperatie zou het geweest zijn. Volgens haar woordvoerder is die ingreep succesvol verlopen en is ze nu aan het herstellen. Maar meer details zijn er voorlopig nog niet gegeven. Dus heel veel beterschap aan Bonnie Tyler. Beter nieuws wel over Freek van Suzanne en Freek. Want in een interview met RTL Boulevard vertelde het koppel dat het heel goed met hen gaat. Ja, in november zijn ze mama en papa geworden van Sef. En de nachten, die vallen blijkbaar wel mee.
2: Gaat heel goed. Ja, gaat heel goed. Die is lekker thuis nu met de oppas. Dus gaat goed. We hebben heel veel tijd met hem gewoon kunnen spenderen.
3: Maar hij slaapt wel echt goed. Dat is echt, hij lijkt heel erg op Freek. Dus hij is heel relaxed. Dus ja. Dat is fijn.
1: En Freek die slaapt blijkbaar ook heel goed. Gaf trouwens ook een update over zijn gezondheid. Want het is nu bijna exact een jaar geleden dat hij te horen kreeg dat hij een vergevorderde vorm van longkanker heeft. Dat is een jaar geleden. Maar Freek voelt zich fit en ze zijn helemaal klaar voor hun concertreeks deze maand in de Gelredoom in Arnhem.
2: Ja, we zijn allebei gewoon op dit moment fit en we hebben zin om de shows te gaan doen.
1: Ze gaan trouwens ook opnieuw meedoen met de Nederlandse versie van The Voice, waar ze opnieuw coach zullen zijn. Dus veel plannen. En Milk Inc. heeft vandaag een nieuwe single uitgebracht. De tweede na hun comeback track Unstoppable van vorig jaar. De single heet Madison en gaat over de kracht van muziek, zegt Linda. Het betekent alles voor Reggie en mij. Het is ons leven en onze passie. En ze zijn heel dankbaar dat ze de mensen die naar hun concerten komen heel blij kunnen maken en toch even hun zorgen doen vergeten.

0: Een stukje van die Medicine hoor je hier. En op 23 en 24 oktober staan ze ook met Milk Inc. Forever 30 jaar in de Afwasdoom. En dat gaat een feestje worden.
1: Here we go. Tijd voor Formule 1.

0: Frankie Goes to Hollywood en Relax. Charlotte Hannes stuurt, wow, die intro was de max. Ik heb me helemaal uit mijn concentratie gehaald. Ook Gistorm stuurt zalige versie. Dat is de 12-inch New York mix. Guy zegt ook, ik heb die in de Roma gezien, Frankie Goes to Hollywood. Maar deze was er niet bij, zei ja. What can we say, beste vrienden? Hier bij Nostalgie en de Amazing 1000 altijd dat tikkeltje extra.
1: In de Nostalgie Amazing 1000. She said, oh, wamma, lamma, bamma, lamma,
0: rock and roll is king. Op 652 ELO Electric Light Orchestra. Play for me. Met rock and roll is king, dat vind ik nu eens wijze woorden zie. Maar ook uit 94 deze. Van in een tijd dat het hip was om Eurodance met rap te vermengen. Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor, zo meteen al op 653.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Mannekes!
9: Kompie!
8: Ik voel me de max.
9: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting?
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
10: Ja, ja.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 653.

0: En ze komt aan, hoor.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Inge Peleman die stuurt net... Dit is echt nostalgie. Brengt me terug naar mijn feesttijd. Come on, Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Moet wel gezegd, dat kunnen ze wel een feestje bouwen, die Nederlanders. Zo Two Unlimited, dat is toch ook echt altijd feest op
0: vele
2: kansloer.
0: Hits voortgebracht, ja.
2: Maar eind vorig jaar hebben die wel bekendgemaakt, Two Brothers on the Fourth Floor, dat ze er na 33 jaar mee stoppen met optreden. Want de rapper D-Rock die kan jammer genoeg niet meer op een podium staan, heeft Parkinson. Die is 54 op dit moment, maar die is er al op zijn 38ste achtergekomen dat hij Parkinson had. En die heeft dat 15 jaar verborgen gehouden, want die had zoiets van de show must go on. Dat was zijn motto. En amai, ja, feestje bouwen, dat konden die wel.
0: Ja, en toch 33 jaar lang de boel op stelten gezet. Ik vraag me eigenlijk af, waar jij... Ja, we hebben het tegen jou. Waar ben jij nu een feestje aan het bouwen of naar de Amazing 1000 aan het luisteren? Want het is 16:45. Misschien zit je al in de auto, is de werkendag al voorbij? Of ben je nog met de collega's aan het meezingen? Want een baas die heeft hem toch al een verlengd weekend gepakt. Of zo, het zou kunnen, hè?
2: Of thuis aangekomen, misschien al groenten aan het snijden of aan de schoolpoort.
0: Ach, dat zou ik ook wel eens doen.
2: Waar is dat amazing feestje bij jou bezig? Dat willen wij graag weten, want ja, wij zijn één groot gezellig clubje.
0: Tuurlijk, en in dat clubje serveren wij nu op 652 ILO Rock'n'Roll is King.
1: De Nostalgie.

0: Ben. Ramalama, bamalama, rock and roll is king.
1: Ja, maar zoveel berichten die binnenkomen. Ja, nog nieuwe. We gaan het best doen om jullie er allemaal bij te halen. Hè? Want we vinden dat fijn om te lezen waar jullie nu zijn aan het meegenieten van de Amazing 1000. Heidi Brestrich die zegt, hey daar vriendjes, hier zijn we al met de pan aan het swingen en het eten aan het klaarmaken. We zijn er een dik feestje van aan het maken. Dat is zeer fijn. Wat nog, Caroline Barbet, die stuurt, ik ben aan het meezingen met jullie tof hits terwijl ik wacht op de bus waarmee mijn dochter van school komt. Jullie maken het wachten best aangenaam. Dikke merci hiervoor. Dat horen wij zeer graag.
2: Hans Verret stuurt meezingen in de oefenzaal van de Kine. Jan Braakman zegt rock'n'roll in de notto. En Peter Broodkorens die stuurt gewoon een foto van zijn eten, want hij is patatjes aan het schillen. En ik denk dat hij ook zalm gaat klaarmaken. Maar voorzichtig met dat mes, want daar ligt een gevaarlijk mes bij. Dus niet te hard shaken op alles wat nog komt.
1: Nee, dat is waar. En nog leuk, Anne Klaas stuurt onderweg naar de muziekschool met mijn dochter, de saxofonist, en mijn zoon, de pianist. Hey, dus daar de groetjes aan. Leuk dat jullie nostalgie hebben opstaan in de Amazing 1000. En Els van den Hout zegt, ik zit hier te luisteren en mee te zingen in mijn klasje, terwijl ik de geschenkjes voor Moederdag inpak. Dat is waar, Moederdag, deze zondag. Merci voor de reminder, beste Els. En dan nu, ja, sorry, we herhalen onszelf, maar alweer meezingen en even ook de auto starten met Billy Ocean. Op nummer 651 trouwens.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Sunshine,
1: sunshine reggae. Het hoeft niet altijd volle gaas te zijn, hè, deze Amazing 1000. Je kan ook rustig chill mee neuriën, meezingen vanuit je zetel bijvoorbeeld. Ga u even leggen. Lekker laid back, zoals dit Deense duo heet. Sunshine Reggae komt eraan op 649.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
14: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10% en 15%.
13: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
15: Ook open op zondagnamiddag.
17: Hoogstraten.
18: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 4:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Veel gezinnen betaalden voor de zonnestroom die ze zelf op het net zetten.
19: Ja, bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleverancier via terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op, vorig jaar gemiddeld zo'n €107. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. En dat gebeurt steeds vaker omdat de marktwaarde van zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een Nederlands cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er worden ook nog 3 gevallen onderzocht. Mogelijk loopt het aantal ook nog op, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt dat we niet moeten vrezen voor een wereldwijde crisis zoals met corona, want het virus verspreidt zich helemaal anders. De uitvaart van radio- en tv-presentator Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Dat meldt zijn familie. Het zal gebeuren in intieme kring, maar je kan wel je meterleven uitspreken in een rouwregister in zijn hotel in Antwerpen. Otte overleed eergisteren. Hij werd 55. En een einde van een tijdperk. De Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn samenwerking met sportplaatjesbedrijf Panini na meer dan 50 jaar stop. Het Amerikaanse bedrijf Fanatics gaat vanaf 2031 de officiële WK-voetbalstickers produceren. De stickeralbums van Panini zijn nochtans pure nostalgie. Het eerste WK-stickerboek van Panini kwam uit in 1970 voor het WK in Mexico en groeide uit tot een wereldwijde hype. Er komt wel nog een nieuw album aan met 980 stickers voor het WK deze zomer.
9: Nostalgie weer.
19: Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. Minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden. En zondag neemt de bewolking toe met regelmatig buien en soms onweer tot 22 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Mezing 1000.
18: Sjan en Lenkje.

0: Toch een beetje zonneschijn op je radio nu. Sunshine Reggae.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
2: Het Eurovisie Songfestival dat start volgende week. Dinsdag gaat België de halve finale doen. Dus dat wordt nog een beetje spannend. En elk jaar komt daar wel een meezinger uit.
0: Ik kijk dat wel graag eigenlijk.
2: Ik ben daar eigenlijk een beetje mee gestopt.
0: Dan ben ik ermee begonnen. Voilà.
2: Maar ik wens veel plezier alvast.
0: In balans te houden.
2: En nu gaan we even terug naar 2012. Want toen won een vrouw op blote voeten het Songfestival. Het was nog nooit gebeurd, denk ik. En iemand die ook totaal niet met showbiz bezig was, die had zelfs geen televisie thuis.
0: Oh, maar dan heb je het over Laurie natuurlijk. Yes. Hè, voor Zweden. 3 jaar geleden dacht ze, waarom probeer ik het niet nog eens? En won ze opnieuw. Het was heel straf. Dan met het nummer Tattoo. Maar de echte meezinger is toch deze. Hè? Euphoria op 648. Wow.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Hier zei de Singing Budgie, de zingende parkietaar, een bijnaam in Australië. God het toch, Kalimino ook. Maar kijk, kijk maar wie er laat slacht. Een mooie notering in de Amazing 1000 op 643, zo dadelijk. I should be so lucky.
2: Oeh, Marijke, hou me dan vast.
1: En Lord Sam Goris, hè? Stukje grond in Schotland gekocht, gekregen. Het is maar een vierkante meter, maar kijk. Op 646, zo dadelijk, Marijke.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: De volgende patiënt, alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
5: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar krijg ruimte op.
5: Opruiming?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Ja, nog 1 meter. Oh!
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 646.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: We zullen nou eens even vooruitblikken naar onze nummer 643. Want die is voor Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Ze krijgt binnenkort haar eigen Netflix-documentaire, ons Kylie. Die verschijnt op 20 mei. En haar grote doorbraak kwam er dus met die I Should Be So Lucky. Je hoort nog dat ze heel jong is als ze dat zingt. Opvallend verhaal trouwens, want dat nummer werd op amper 40 minuten geschreven.
2: Razendsnel, ja. Want Kylie die was toen vooral bekend als soapactrice. En die had op een bepaalde dag een afspraak in een studio in Londen. Alleen, die producers die waren helemaal vergeten dat Kylie Minogue die dag ging langskomen. Dus die stond daar buiten in de kou, ocharm het kind. Maar dan beginnen die producers rap een nummer te schrijven op exact 40 minuten. Want nog geen drie kwartier later mocht Kylie het gewoon al inzingen. Dat is zot.
1: Allee, zonder dus echt te weten waarover het lied ging of zo, hoe het uiteindelijk zou klinken. Maar het werd wel haar grote doorbraak. Eind goed al goed, dus je hoort hem straks. Maar eerst, ja, eerst hopen toch even hier naar buiten turen door onze studioruitje. Hopen dat het wat beter weer wordt, hè?
2: Het mag gaan komen.
1: Zo'n dikke zon of zo? Allee, een kleine suggestie van Lenker en mezelf. Deze kan daar misschien bij helpen. Op 644 in deze Amazing 1000. Crowded House and Weather With You.

0: Dankjewel, Kylie. Zeg, en straks mag jij misschien dankjewel zeggen, want wij mogen elke avond een exemplaar van Hitster weggeven aan één enthousiaste meezinger.
1: Het kan van jou zijn als je straks meespeelt met onze Stop de Band-ronde. Want we spelen met songs uit de top 10 van onze Amazing 1000. En je weet, die ligt nog niet vast. Daar kan je nog altijd voor stemmen in de app en op nostalgie.be door te swipen. Maar we gaan al eens weggeven met welke song we gaan spelen. Dan kan je snel nog even gaan oefenen.
0: Dat is deze. Het staat al sinds de jaren 70, Dancing Queen van ABBA, dus denk dat dat wel zal lukken, dat die wel in je kopje zit. Als je wil meespelen voor zo'n hitsterspel, nu even Ik Wil Meezingen sturen in de Nostalgie-app. 3 woorden, Ik Wil Meezingen, en dan je telefoon in de gaten houden. Want dan zou het kunnen dat we jou binnen een kleine 10 minuten opbellen.
2: Hier Pipa de Kat.
3: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
4: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
11: wegwijzer.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
12: De Nostalgie Amazing 1000. Nummer 642.

0: We gaan de stop-de-bandronde spelen voor dat exemplaar van de Heetster dat we vandaag mogen weggeven. En hopelijk is dat aan Ann. Goedemiddag, Ann.
1: Hey, goedemiddag. Dag Lenke, dag Sjaan.
2: Anneke.
0: Waar zit je op dit moment?
1: Ik zit thuis, in mijn elfdelen.
2: Ja?
1: En, ik ben gisteren aan mijn knie geopereerd en ben verplicht om te rusten. Hè.
2: Ja, het is dus verplicht neerzetten met benen omhoog dan of zo?
1: Het is het grootste deel van de dag wel inderdaad met benen omhoog, maar ik probeer zo stilletjes aan wel van hier naar daar te pikkelen. Dus komt goed.
0: Maar de stembanden die werken nog, hè? Voor alle duidelijkheid.
1: Jawel. Die zijn nooit versleten geweest.
0: Dat is belangrijkste.
2: Daar moeten ze nog niet aan beginnen sleutelen. Nee, goed.
0: Zeg, een grote ABBA-fan, Ann?
1: Ah, wel, ik heb vorige maand ben ik samen met mijn vriend naar Mamma Mia gaan kijken. Voor hem was dat de eerste keer. Voor mij was dat een derde keer al. Dus ik blijf het geweldig vinden.
0: Ik hoor het al, dat gaat hier gewoon peanuts worden. We gaan er gewoon aan beginnen, Ann.
1: Ja, komt goed.
2: Goed, voor een spelletje Heetster. We gaan jou een fragment laten horen van ABBA Dancing Queen. En als de band dan stopt, is het aan jou om lustig verder te zingen. Uw vriend, als hij in de buurt is, mag ook meezingen. Zo simpel is het. Daar gaan we. En dan is dat spel voor jou. Are you ready, Ann?
1: Yes, helemaal.
2: Oké, here we go.
1: Oké.

0: dat is zelfs de perfectie aan. Keigoed gedaan.
1: Heb jij ooit nog gezongen bij ABBA AM? Of zo?
2: Ik heb dat eens in de karaoke gezongen.
1: Ah. Kijk. Een geoefend vrouw is er twee waard, zeggen ze dan, of zoiets. Het hitsterspel komt naar jou toe, komt naar jullie toe. Heel veel succes nog met de revalidatie.
2: Dankjewel.
1: En heel veel hitsterplezier en meezingplezier, want de Meezing 1000 die gaat nog verder tot volgende week.
0: Bye.
1: Donderdag. Salukes. Dag,
2: merci.
3: Meezing
2: 1000,
3: nummer 640.

0: Vijf jaar lang heeft Tom Scholz, man achter Boston, aan deze More Than a Feeling gesleuteld. 'S Nachts, moederziel alleen in zijn kelder, waar hij als perfectionist zijn eigen opnamestudio had gebouwd. De eerste en laatste keer Boston in de Amazing 1000 was dat op 639. Ja, even de tel kwijt.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. Let the music
0: play. Eén plaatsje hoger dan Boston. Barry White en Let the Music Play. Maar dat is voor straks, na het nieuws van 6.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
18: De soundtrack van je werkdag.
19: Dat is nostalgie.
20: You are the dancing queen.
18: Meer muziek en alleen de grootste hits.
21: You come from a land down under.
22: Nostalgie.
18: We
22: are music.
18: Dorso. Ergonomisch slapen.
22: Nostalgie.
0: Goedenavond, ondertussen alweer 6:02 nieuws met Fraukje Kaljon. En we moeten niet vrezen voor een nieuwe pandemie?
23: Nee, gelukkig. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet geen aanwijzingen dat het hantavirus uitgroeit tot een wereldwijde pandemie, zoals met corona. Maar het verwacht wel dat het aantal besmettingen nog zal oplopen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. Voorlopig zijn er 5 bevestigde besmettingen na de uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Er worden ook nog 3 gevallen onderzocht. Op het assiseproces over het dodelijk carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen 4 jaar geleden heeft de beklaagde geslaagde niet maximaal geremd. Dat heeft de auto-expert gezegd. Die stelde dat de man 174 km per uur reed en pas 1,19 seconden voor de aanrijding begon te remmen. Hij reed aan 105 km per uur in op de carnavalsgroep. Er vielen toen 7 doden en meer dan 80 gewonden. Volgens de expert had hij de groep veel eerder moeten zien en had het voertuig zelfs volledig tot stilstand kunnen komen als hij op tijd en volledig had geremd. De man riskeert tot 30 jaar cel. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Mischa Bredewold de 5e rit gewonnen. Dankzij een gul gebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint in en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over.
22: Nostalgie weer.
23: Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden. En zondag neemt de bewolking toe met regelmatig buien en soms onweer tot 22 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
22: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
1: Sean en Lentje. Nummer 638.
7: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Amazing 1000.
1: Nummer 637.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Kom aan, Lenke, meezingen. Het is de Meezing 1000. Ik heb je nog niet horen zingen.
1: Is het niet gedaan?
0: Maar echt waar. Meezingschijnen en meezingschaamte. Toch een klein beetje.
2: De Nostalgie. Meezing 1000.
3: Volgende week donderdag weten we wie er helemaal bovenaan gaat staan in de Meezing 1000. En jij kan nog bepalen hoe die top 10 eruit gaat zien, want je kan nog stemmen door te swipen, tindergewijs, in de app of op nostalgie.be. Ja, en je kan nog stemmen tot vlak voor de finale volgende week donderdag.
0: En wij, Lenker en ik, hebben hier als enige bij Nostalgie een link gekregen naar de virtuele top 3. Dus als we op die link drukken, zien we meteen hoe de top 3 er op dit moment zou uitzien, hoe die zou klinken. Je hebt daar de knop bij jou, Lenke.
3: Ja.
0: Let's go. Voilà. Het is gebeurd. Wie zou er, als we nu de top 3 uitzenden, op 3 staan? Dat is deze. Meatloaf in Paradise by the Dashboard Light. Op 2. U ook wel bekend, deze boy. Brian Adams en Summer of 69. En je hebt het daar ook voor je staan, Lenke. Aan jou de eer. Wie staat er momenteel op 1 in de Amazing 1000?
3: Het zijn er 2. John Travolta en Olivia Newton-John.
0: Nee, ook niet. Komt wel, ze komt wel los, dames en heren. Maar goed, wil je er verandering in brengen? Ga in je app of naar onze website nostalgie.be en swipen maar voor die top 10.
2: De Nostalgie. Amazing.
4: De meest meezingbare lijst.
2: Nostalgie. Nummer 636.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Op 631, meegeschreven door Bruce Springsteen, deze Patti Smith Group, Because the Night. Ja, kan niet anders dan meebrulbaar zijn met zo'n schrijversteam achter die song. En ook deze. Summer Sun kreeg je eerder al te horen in The Amazing 1000. En met deze Black Eyed Boys in Texas officieel uitgezongen straks op 634.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Zaak Vermeijeren, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique.
5: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
4: Dimitri de Tremmery staat boven Jaak Vermeijeren. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jaak Vermeijeren gaat, dan ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmery... En doet dat nu, want dan smak mijn eigen belachelijk.
3: Geef toe, Sanne.
4: Laat de foto nemen.
5: Ik snap het, Jaak Vermeijeren wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
2: Ja, luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Is die waar, hè?
6: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
7: Keuken. Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Slim naar Antwerpen presenteert...
10: De Wegwijzer.
9: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
11: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
12: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: De Nostalgie. Amazing 1000.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Dat was leuk. I Say The Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Lang geleden dat we die nog op Nostalgie hebben mogen draaien. En heel veel reacties die binnenkomen ook. Hij, die Brestrich, die is aan het koken. Zegt, voilà, mijn eten is klaar met die amazing top. Het is koken eens zo leuk, gaat weer smaken. Het ziet er smakelijk uit. Wat zie ik doorleggen? Een beetje paprikakjes, een beetje courgette. Ja, smakelijk. Sabine van de Kerkhoven, die is dan weer met heel andere dingen bezig. Die zegt, ben gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis. Hier kan die volumeknop wel omhoog. Feestje, ontslag van het ziekenhuis. Geniet ervan. En vooral ook van het revalideren, als dat nog moet. En ook Patricia is thuis aan het luisteren tijdens de revalidatie. Naar operatie aan de voet, ook succes daarmee. En Robin Koppens stuurt gewoon met de vlam in de pijp. Voilà, het zal niet anders zijn met het volgende nummer, denk ik.
2: Maar dat is wel de beste manier om te revalideren, door gewoon mee te zingen. En dat kan nu met de eerste van Justin Timberlake. Komt er ook nog één keer aan hierna met Can't Stop the Feeling. Maar nu met een nummer dat eigenlijk geschreven was voor Michael Jackson. Maar u dacht, nee, dat ga ik nu eens niet doen, want die wou niet terugkeren naar een disco-sound. Dus die heeft dat gewoon geweigerd.
1: Dommerik. Rock your body nu in de Amazing 1000 op 632. Go met die revalidatie.

0: Weer goed meegezongen? En wel, dan gaan we nu wel verdiend pauzeke pakken.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En ondertussen al even vooruitblikken. Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Een stout jaren 80 hitje. Stond trouwens ook op het album met de naam Players in the Dark. Op 626 komt dat eraan. En ook...
2: een nummer dat Sting al schreef voor de Police bestond. Het idee was er, maar hij geloofde zelf niet dat het iets zou worden. Maar pas jaren later, toen de Police al een wereldband was, haalde hij dat demootje boven en het werd ook een grote hit. Komt eraan op 629.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd.
5: Maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo.
6: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Amazing 1000. Nostalgie. Nummer 629.

0: Weather's Lovely Day. Oh, eigenlijk hadden we het niet beter kunnen zeggen. Of zingen in dit geval. Maak er nog een geweldige donderdagavond van.
1: Morgen vroeg om 9 uur gaat Alexandra weer verder. Yeah? Met Amazing 1000.
0: En van ons krijg je nu nog Dr. Hook en George Michael met Aretha Franklin.
2: De Nostalgie Amazing 1000.
3: Nummer 627.

0: het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
11: Het zijn klantendagen bij Meubelen Verbergmoes. Laat je inspireren door onze nieuwste trends en collecties. En profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen. Klantendagen, nu bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Overleg over de Belgische passagiers aan boord van het cruiseschip. Een groep gezondheidsexperten in ons land bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Want die keren ten vroegste dit weekend terug naar huis. De experten zullen bepalen of ze in hun eigen huis of op een andere plek in isolatie moeten blijven. Voorlopig hebben ze geen symptomen van een besmetting, maar die kunnen nog tot 6 weken opkomen. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. Bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleveranciers via het terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op, vorig jaar gemiddeld zo'n 107 euro. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. Dat gebeurt steeds vaker, omdat de marktwaarde van zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Mischa Bredewold de 5e rit gewonnen. Dankzij een gul gebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint in en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over.
15: Nostalgie weer.
14: Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden. En zondag neemt opnieuw de bewolking toe met regelmatige buien en soms onweer. Tot 22 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...